0: Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

0: niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Al Megens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melk van ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
3: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt. Maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
3: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
1: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Radio Aalsmeer Politiek ontvangt Sven Spaargaren en Bart Kabout. In de uitzending van komende woensdag 17 juni tussen 7 en 8 uur 's avonds neemt Erik Verbeek de honneurs waar voor Sem van Hest in Radio Aalsmeer Politiek. Hij ontvangt samen met Rinus van Itterson, Sven Spaargaren van de VVD en Bart Kabout van het CDA. En dan zullen zij het natuurlijk gaan hebben over de nieuwe coalitie. Wat verandert er? Wat blijft er hetzelfde? Waar kunnen de verschillende partijen elkaar treffen? Luister mee woensdag 17 juni tussen 7 en 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: 21 juni geen muzikale moppies vanwege het voetbalgala. Op zondag 21 juni zal er geen uitzending van muzikale moppies zijn. Die avond wordt namelijk vanaf 8 uur 's avonds live het voetbalgala van Live Regio Voetbal uitgezonden. Geen zorgen, op 28 juni zullen Rinus en Esther hun vertrouwde plek weer innemen in de studio. En dan komt het thema Movie Music voor de vierde keer aan bod. Muzikale moppies bijna elke zondagavond tussen 10 en 11 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: That's Life, editie juni. Het is weer bijna de derde vrijdag van de maand. En dat betekent tijd voor That's Life. Een programma over kunst en cultuur bij RTV Aalsmeer. In de editie van juni komen Lenneke Heijer, teamleider van het Cultuurpunt, Constantijn Hofscholte, directeur van het Flower Art Museum, en dorpsdichter Marcel Harting langs. En de muziek is ook door Marcel gekozen vandaag. Kijk en luister vooral mee vrijdagavond 19 juni vanaf 8 uur 's avonds via de bekende tv-zenders of via de livestream op radioaalsmeer.nl. Overal te zien via je telefoon of computer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweerkanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Aalsmeer Flower Festival, editie vol kunst en bloemen. De voorbereidingen voor het Aalsmeer Flower Festival zijn in volle gang. Het evenement vindt plaats van 26 tot en met 28 juni en staat dit jaar in het teken van meesterwerken. Centraal staat de verbinding tussen bloemen en kunst. Op verschillende locaties in Aalsmeer tonen bloemstylisten en studenten bijzondere bloemcreaties. In de historische tuin Aalsmeer en de doopsgezinde kerk worden bezoekers ontvangen met uitgebreide bloemarrangementen en kunstwerken. Ook keert het onderdeel Pracht en Praam terug. Daarbij worden historische vaartuigen versierd met bloemen en omgevormd tot drijvende kunstwerken. Waar vorig jaar 3 pramen deelnamen, zijn dat er dit jaar meer dan 10. Naast bloemsierkunst is er aandacht voor hedendaagse kunst. 10 kunstenaars tonen werk dat speciaal voor het festival is gemaakt. Verder staan workshops, rondvaarten, live muziek en bloemenveilingen op het programma. Het festival is dagelijks geopend van 11 tot 5 uur. Bezoekers hebben met 1 toegangsbewijs toegang tot beide locaties.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Live Regio Voetbalgala 2026. Op zondag 21 juni staat de vierde editie van de Live Regio Voetbalprijsuitreiking op het programma. Na het succesvolle gala van vorig jaar hebben Jurl Tevreden en Julius Sandaal van Live Regio Voetbal ook dit jaar weer een bijzondere verrassing in petto. Het belooft een feestelijke avond te worden vol muziek, entertainment en waardering voor de prestaties voor de mensen die binnen het regionale amateurvoetbal het voetbal kleur geven. Tijdens het gala worden de prijzen uitgereikt voor trainer van het jaar, speler van het jaar, team van het jaar en keeper van het jaar. Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst een speciale Oeuvre Award uitgereikt aan de vrijwilliger van het jaar als erkenning voor jarenlange inzet voor het amateurvoetbal. Het gala begint om 8 uur 's avonds in de televisiestudio's van Aalsmeer, duurt tot ongeveer 10:30 's avonds en is live te volgen via radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Heropening Ons Parkje Kalslagen met onthulling kunstwerk Mus. Ons Parkje Kalslagen wordt op zaterdag 20 juni officieel heropend. Tijdens een feestelijk moment tussen 4 en 4:15 middags wordt het vernieuwde park in Kudelstaart opnieuw geopend voor inwoners en belangstellenden. Wethouder Sybrand de Vries onthult tijdens de bijeenkomst het nieuwe kunstwerk Mus van kunstenaar Mazen de Boer. Het kunstwerk krijgt een plek in het park dat de afgelopen periode is ontwikkeld tot een groene ontmoetingsplek in de wijk. Ons parkje Kalslagen heeft naast het nieuwe kunstwerk al meerdere kunstobjecten en ligt op een locatie met historische betekenis. Het gebied maakte vroeger deel uit van een oude verbinding tussen Amsterdam en Leiden. Tijdens de opening zijn er verschillende korte toespraken en is er een rondgang langs de kunstwerken. Aansluitend is er een door de bewoners georganiseerde borrel. Met de heropening willen de betrokkenen laten zien hoe het park is veranderd in een toegankelijke plek waar natuur, geschiedenis en kunst samenkomen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Radio Aalsmeer Politiek ontvangt Sven Spaargaren en Bart Kabout. In de uitzending van komende woensdag 17 juni tussen 7 en 8 uur 's avonds neemt Erik Verbeek de honneurs waar voor Sem van Hest in Radio Aalsmeer Politiek. Hij ontvangt samen met Rinus van Itterson, Sven Spaargaren van de VVD en Bart Kabout van het CDA. En dan zullen zij het natuurlijk gaan hebben over de nieuwe coalitie. Wat verandert er? Wat blijft er hetzelfde? Waar kunnen de verschillende partijen elkaar treffen? Luister mee woensdag 17 juni tussen 7 en 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: 21 juni geen muzikale moppies vanwege het voetbalgala. Op zondag 21 juni zal er geen uitzending van muzikale moppies zijn. Die avond wordt namelijk vanaf 8 uur 's avonds live het voetbalgala van Live Regio Voetbal uitgezonden. Geen zorgen, op 28 juni zullen Rinus en Esther hun vertrouwde plek weer innemen in de studio. En dan komt het thema Movie Music voor de vierde keer aan bod. Muzikale moppies bijna elke zondagavond tussen 10 en 11 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: That's Life, editie juni. Het is weer bijna de derde vrijdag van de maand. En dat betekent tijd voor That's Life. Een programma over kunst en cultuur bij RTV Aalsmeer. In de editie van juni komen Lenneke Heijer, teamleider van het Cultuurpunt, Constantijn Hofscholte, directeur van het Flower Art Museum en dorpsdichter Marcel Harting langs. En de muziek is ook door Marcel gekozen vandaag. Kijk en luister vooral mee. Vrijdagavond 19 juni vanaf 8 uur 's avonds via de bekende tv-zenders of via de livestream op radioaalsmeer.nl. Overal te zien via je telefoon of computer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Aalsmeer Flower Festival, editie vol kunst en bloemen. De voorbereidingen voor het Aalsmeer Flower Festival zijn in volle gang. Het evenement vindt plaats van 26 tot en met 28 juni en staat dit jaar in het teken van meesterwerken. Centraal staat de verbinding tussen bloemen en kunst. Op verschillende locaties in Aalsmeer tonen bloemstylisten en studenten bijzondere bloemcreaties. In de historische tuin Aalsmeer en de doopsgezinde kerk worden bezoekers ontvangen met uitgebreide bloemarrangementen en kunstwerken. Ook keert het onderdeel Pracht en Praam terug. Daarbij worden historische vaartuigen versierd met bloemen en omgevormd tot drijvende kunstwerken. Waar vorig jaar 3 pramen deelnamen, zijn dat er dit jaar meer dan 10. Naast bloemsierkunst is er aandacht voor hedendaagse kunst. 10 kunstenaars tonen werk dat speciaal voor het festival is gemaakt. Verder staan workshops, rondvaarten, live muziek en bloemenveilingen op het programma. Het festival is dagelijks geopend van 11 tot 5 uur. Bezoekers hebben met 1 toegangsbewijs toegang tot beide locaties.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Ook wereldwijd te beluisteren via radioaalsmeer.nl.
1: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound!

0: Let's go.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
3: Live Regio Voetbalgala 2026. Op zondag 21 juni staat de vierde editie van de Live Regio Voetbalprijsuitreiking op het programma. Na het succesvolle gala van vorig jaar hebben Jurl Tevreden en Julius Sandaal van Live Regio Voetbal ook dit jaar weer een bijzondere verrassing in petto. Het belooft een feestelijke avond te worden vol muziek, entertainment en waardering voor de prestaties voor de mensen die binnen het regionale amateurvoetbal het voetbal kleur geven. Tijdens het gala worden de prijzen uitgereikt voor trainer van het jaar, speler van het jaar, team van het jaar en keeper van het jaar. Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst een speciale Oeuvre Award uitgereikt aan de vrijwilliger van het jaar als erkenning voor jarenlange inzet voor het amateurvoetbal. Het gala begint om 8 uur 's avonds in de televisiestudio's van Aalsmeer, duurt tot ongeveer 10:30 's avonds en is live te volgen via radioaalsmeer.nl.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Verhalenderwijs. Hey. Met Marion Gijsler.
3: En goedemiddag, lieve luisteraars. Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Verhalenderwijs. Alhoewel, zo gloednieuw is die niet meer. Dit is het derde deel van het boek van Jacques Vriends uit 2020. En we zijn nog steeds bezig in het boek Baron 1898 van Jacques Vriends. En dit is al de derde aflevering van dat boek. En ondertussen wordt het ondertussen wel heel spannend. En Rinus, weet jij nog wat er de vorige 2 afleveringen is gebeurd?
4: Jazeker, jazeker. Wat is er? Eens even terugdenken hoor. We gaan het even heel netjes vertellen allemaal. Jochem en Doortje, dat zijn de beste vrienden. En zij wonen in Heikant. En Heikant, dat is een dorpje aan de Sompigheide. Vlakbij het Hoge Woud. En Jochem werkt daar voor zijn vader in de herberg De Zonnedouw.
3: Ja, dat klopt.
4: En op een dag komt daar een reiziger langs. Die reiziger die heet Gustaaf en die wil naar Antwerpen. Althans, die moet naar Antwerpen. En ja, wat moet je dan in godsnaam in dat dorpje? Maar goed, hij is daar terechtgekomen en we zullen eens kijken hoe dat allemaal verder gaat. Jochem, die met Gustaaf in gesprek geraakt is. En Gustaaf die aan hem gevraagd heeft of hij hem over de heide naar de Steenweg wil brengen.
3: Ja, want hij kent de weg niet, hè?
4: Nee,
3: en
4: dat
3: Jochem
4: is
3: wel.
4: Ja, en ja. Jochem dat is echt een hele bekende op deze heide. En die weet precies alle hoekjes en gaatjes en bochtjes en paadjes te vinden. Dus ja, Jochem, die moest dat op gaan lossen. En dan de Steenweg. Dat is natuurlijk de weg die achter het Hoge Woud helemaal naar Antwerpen loopt. Dat is best een lange weg dan trouwens. En er gaan allerlei enge geruchten rond over de Zompige Heide, waar bijvoorbeeld de Witte Wieven zouden rondwaren.
3: Ja.
4: En wat dat allemaal inhoudt. Onder andere bij de Heksenbult. Ja, en die Heksenbult, dat is een hele belangrijke.
3: Die komen ze tegen, hè?
4: Ja, die ene die schijnt heel eng te wezen. Maar goed, dat weten we nog niet, want ja, moet nog allemaal onderzocht worden. En als Gustaaf en Jochem bij die Heksenbult aankomen, wil Gustaaf met alle wel naar binnen.
3: Oh.
4: Ja, Jochem die hebt daar zijn gedachten over en die denkt, nee vriend, jij moet eigenlijk gewoon rechtdoor, want anders dan gaat het allemaal weer veel te lang duren. Maar Gustaaf is niet te vermurven. Die wil met alle geweld daar naar binnen. Het is daar vreselijk eng. Het is daar donker. Dikke spinnen bijvoorbeeld.
3: Ja.
4: Daar word je ook al niet blij van. En dan koude mistflarden en een gang die om onverklaarbare redenen instort. Maar Gustaaf vindt er wel goud.
3: Hij vindt er goud, hè?
4: Oeh. En wat dat allemaal in gaat houden.
3: Daar gaan we nu bij verder. Gustaaf weet niet meer hoe hij buiten is gekomen. Maar het eerste wat hij doet is de kostbare schat in zijn rugzak stoppen. Daarna blijft hij een hele tijd voor de heksenbult zitten. Hij ziet doodsbleek, zijn handen trillen en hij staart verdwaasd voor zich uit. Langzaam wordt de lucht weer helder en breekt de zon door. Hij staat op en begint te lachen. Heel hard. Op het hysterische af. Eens zal hij hier terugkeren en het goud naar boven halen. Al het goud dat onder het hoge woud verborgen ligt. Hij zal het opgraven. Maar dan niet door die ellendige tunnel waar hij ternauwernood aan de dood ontsnapt is. Er moet een betere manier te vinden zijn. Voorlopig ligt het goud hier veilig opgeborgen. En nu op naar de haven. Gustaaf slaat zijn mantel over zijn schouders en short zijn rugzak om, loopt naar de... loopt naar het hoge woud. Al die tijd heeft Jochem verstopt gezeten achter de heksenbult en hij is bijna in slaap gevallen. Maar als er vanuit de bult een dreigend, dof gerommel klinkt, springt Jochem overeind en loopt naar de ingang. Op dat moment komt Gustaaf moeizaam naar buiten gekropen. Zijn kleren zitten onder het stof en zijn gezicht is vrijwel helemaal zwart. Gelukkig ziet Jochem kans nog net op tijd weg te duiken en zich weer te verstoppen achter de heksenbult. Daar wacht hij met ingehouden adem op wat er gaat gebeuren. Hij durft niet te kijken, maar hoort wel vaag iemand mompelen en iets ritselen. Pas na een hele tijd klinkt er ineens een rare, bijna waanzinnige lach. En Jochem denkt, is het zo leuk in de heksenbult? Of zou Gustaaf gek geworden zijn? Even hoort hij nog wat vage geluiden en zodra het stil wordt, komt hij achter de heuvel vandaan en ziet Gustaaf in de richting van het hoge woud lopen. Pas als de reiziger in het bos verdwenen is, gaat Jochem naar de ingang van de heksenbult. Voorzichtig kijkt hij naar binnen en hij ziet een grote berg puin waarover een paar vuistdikke gele spinnen kruipen. Vier jaar later, najaar 1897. Hoofdstuk 8. Een oude bekende? Je laat het, roept Jochem. Doortje rent achter hem aan met een spinnetje in haar hand. Jochem is inmiddels iets langer dan zij, maar hij is nog steeds bang voor spinnen. Hij holt over een smal pad in de richting van een moeras en roept lachend, ik lok je de zomp in en dan grijpen de witte wieven je. Doortje haalt hem in en houdt de spin vlak voor zijn gezicht. Hij slaat haar hand weg en het beestje belandt met een sierlijke boog in de modder. Natuurlijk weten ze dat ze nogal kinderachtig doen en nu ze 17 en 18 zijn. Maar ze kunnen het niet laten om met elkaar te dollen, net als vroeger. Veel tijd hebben ze daar niet meer voor, want Jochem moet steeds harder werken in de herberg. Het gaat niet zo goed met de gezondheid van zijn vader. Hij is vaak moe en moet veel rusten. Daarom heeft Jochem zijn droom om ontdekkingsreiziger te worden voorlopig diep in zichzelf weggestopt. En opa is er ook nog. Die zit nog steeds te slapen bij de open haard met tussendoor wat geklaag en gemopper. Doortje is inmiddels verloofd met Teun, de zoon van de koster. Zolang ze nog niet met hem getrouwd is, helpt ze overdag haar moeder en zorgt ze 's avonds voor het eten in de herberg. Teun is lief en aardig, zei ze tegen Jochem toen ze zich met hem verloofde. En ik heb hem leren zoenen. Nu vindt iedereen mij een keurig meisje, omdat ik eindelijk een vaste vriend heb. Maar of ik echt trouw met hem, dat weet ik nog niet. Dat zou ik dan maar niet hardop zeggen, zei Jochem toen. Want dan krijg je het hele dorp over je heen. Natuurlijk zeg ik dat niet, antwoordde Doortje. Zij weet heus wel dat er eigenlijk geen weg meer terug is als je je eenmaal hebt verloofd. Hier, samen op de hei, kunnen Doortje en Jochem af en toe nog onbekommerd plezier maken en als broer en zus geheimen met elkaar delen, zoals ze dat altijd hebben gedaan. Doortje moet alleen opletten dat niemand haar ziet, want als je verloofd bent, ga je niet meer met andere jongens de hei op. Voor je het weet slaat de dorpsroddel toe. Vandaag heeft opa gezorgd voor een goede smoes. Hij klaagt al een paar dagen over slapeloosheid. En Doortje weet dat thee van struikheide daar prima tegen helpt. Maar volgens opa is het gevaarlijk als meisjes in hun eentje de zompige heide opgaan. Dus opa kon niets anders doen dan Jochem met haar meesturen. Ze lopen een tijdje zwijgend naast elkaar voort over de paarse hei. Jochem is de eerste die de stilte verbreekt. Berbel wil ook dat we ons verloven. Nu al? Vraagt Doortje. Jullie hebben toch pas een paar maanden echtverkering? Haar vader vindt dat beter, antwoordt Jochem. Deftig hoor, plaagt Doortje. Je verloven met de dochter van de hoofdmeester. Mijn vader wil het ook graag en opa helemaal. Ja, dat zal wel, zegt Doortje. Weet je nog hoe hij tekeer ging over ons? Dus beken maar, Jochem Hendricks. Wat doen Berbel en jij allemaal? En wat vindt jouw opa daarvan? Jochem haalt zijn schouders op. We zijn heel keurig hoor, zoenen en een beetje strelen. En waar strelen jullie dan? Vraagt Doortje. Je bent wel erg nieuwsgierig. Ik vertel jou toch ook over Teun en mij? Je doet net of wat Teun en jij doen zo bijzonder is. Ook een beetje zoenen en wat friemelen aan elkaar, meer niet. Dat komt omdat ik niet zeker weet of ik wel met hem wil trouwen. En jij? Trouw jij met Berbel? Mompelt Jochem. Dus niet. Ik weet niet. Ik bedoel, nou ja, laat maar. Doortje knikt, want ze weet heel goed wat hij bedoelt. Een paar jaar geleden hadden Jochem en zij nog allerlei dromen voor later. Maar nu sluiten de wetten en regels van het dorp langzaam maar zeker als een net om hen heen. Ze plukken nog wat struikheide en gaan terug. Jochem tikt op Doortjes schouder en roept: Je bent hem! Uitgelaten rennen ze achter elkaar aan. Maar als ze de rand van de hei naderen, roept Doortje: Wacht! Over de zandweg lopen twee meisjes. Zodra ze Doortje en Jochem in de gaten krijgen, blijven ze staan. Oh nee, daar heb je Mina, de zus van Teun, fluistert Jochem. Dat die Trien ons nou net moet zien, antwoordt Doortje zacht. En die vriendin van haar is nog erger. Kom, zegt Jochem, we gaan het gevaar tegemoet. Ze stappen recht op de meisjes af. Hallo Mina, zegt Doortje opgewekt. Hallo, Stientje. Mina neemt hen van top tot teen op, alsof ze hen voor de eerste keer ziet. Doortje duwt het bosje met struikheide onder Mina's neus. Hier ga ik thee van maken voor Jochems opa, die slaapt slecht. Ja, zegt Jochem, en ik heb helpen zoeken. Mina kijkt hen vals aan, buigt zich dan naar haar vriendin en zegt op een zeurtoontje: Ja, dat zal wel, ja. Wij hebben genoeg gezien, hè, Stientje? En stevig gearmd lopen de twee meisjes door. Als ze ver genoeg weg zijn, zegt Doortje. Die gaat meteen naar haar broer toe. En dan zegt ze met het zeurstemmetje van Mina: Teun, moet je toch eens horen wat we hebben gezien. Doortje rent zomaar over de zompige heide met Jochem achter zich aan. Dat doe je toch niet als je verloofd bent met een ander? Zie je Teun nog vandaag? Vraagt Jochem. Ja, ik heb met hem afgesproken nadat ik bij jullie klaar ben. Weet je wat? Ik begin meteen te zoenen. Dan kan hij niks zeggen. Ik smoor hem gewoon. Ineens horen ze achter zich het geluid van een paard. Als ze zich omdraaien, komt er over een van de wissels een ruiter aangegaloppeerd. Het is een grote man met een zwarte cape om zijn schouders en een bolhoed op zijn hoofd. Het paard gaat over van galop in stapvoets en stopt vlakbij hen. Ze kijken in een nors gezicht met een flinke snor en een ringbaardje dat als een soort pluizige omlijsting om het gezicht van de man groeit. Tussen zijn linker wenkbrauw en de onderkant van zijn oogkast klemt hij een rond brillenglas. Dag, begroet hij hen kortaf. Dag meneer, antwoorden Doortje en Jochem tegelijk. De man kijkt hen onderzoekend aan, glimlacht heel even en zegt dan: Ik zoek een herberg, want ik heb honger en ik ben moe. Jochem wijst achter zich. Als u dit pad volgt, komt u bij een herberg. Daar kunt u terecht voor een goede maaltijd en een warm bad, meneer. De man knikt minzaam en rijdt door. Ze zien hem afstappen bij de zonnedauw, zijn paard vastmaken, aan de stang naast de voordeur en naar binnen gaan. Ik ken die man nergens van, zegt Jochem bedachtzaam. Het is Gustaaf, antwoordt Doortje. Die was hier een paar jaar geleden ook. Of het is zijn broer, zegt Jochem, want onze Gustaaf was aardiger en had geen snor en geen baardje en niet zo'n half brilletje. Ik weet zeker dat hij het is, zegt Doortje stellig. Waarom doet hij dan zo arrogant? Hij liet niet eens merken dat hij ons kent. Ik heb nog de halve ochtend met hem over de hei gesjouwd en toen was hij gewoon aardig. Maar zo gedroeg hij zich niet meer toen jullie bij de heksenbult waren. Dat heb je mezelf verteld. Jochem knikt en zegt, kom, we gaan naar binnen. Dan weten we gauw genoeg of hij het is.

0: zal uit jou een bloempje bloeien, een viooltje, dat staat vast.
1: Hoofdstuk 9. Baron Hoogmoed. Als Jochem en Doortje de herberg binnenstappen, zit de man in de hoek van de gelagkamer. Hij bekijkt een grote landkaart die voor hem op tafel is uitgespreid. Zijn mantel heeft hij uitgedaan en de bolhoed ligt naast hem op de bank. Af en toe neemt hij een slok uit een glas bier. Aan de grote tafel in het midden zitten twee mannen te kaarten. Het zijn Peter de Dorpsbakker en zijn knecht Krommeaard. De herbergier staat bij de tapkast en gebaart naar Jochem en Doortje dat ze moeten komen.
2: Waar zaten jullie nou?
1: Fluistert hij.
2: We hebben een belangrijke heer te gast. Het is een echte baron en hij heet Hoogmoed. Maar spreek hem aan met meneer de baron. En wees vooral beleefd, want hij is van plan hier langer te blijven en zal er goed voor betalen. Vooruit, Doortje. Ga gauw naar de keuken om iets lekkers klaar te maken. Jochem, jij zet zijn paard in de stal en maakt de voorkamer.

Eerst maar eens te vragen hoe laat baron Hoogmoed eigenlijk in bad wil. De man is intussen aan zijn tweede pul bier bezig. Jochem probeert zijn aandacht te trekken, maar de baron merkt het niet, want hij bestudeert aandachtig een paar tekeningen. Jochem kan het niet laten om mee te kijken. Hij ziet een brede, vierkante toren met daarnaast een lange schoorsteen en nog een paar andere grote gebouwen. Onverwacht kijkt de baron op en vraagt streng: "Nieuwsgierig?" Neemt u mij niet kwalijk, meneer de baron. Nieuwsgierigheid is een goede eigenschap, zegt de baron wat vriendelijker. Jochem denkt, dit moet Gustaaf zijn, maar hij durft het nog steeds niet te vragen. Dit wordt een mijn, zegt de baron vol trots. Die toren is het begin van de mijnschacht, waarin een liftkooi komt te hangen, die de kompels, de mijnwerkers, in een duizelingwekkende vaart naar beneden zal brengen, tientallen meters onder de grond. Hoe eerder ze beneden zijn, hoe sneller ze aan de slag kunnen in de onderaardse mijngangen. En kijk, in dit gebouw komt de grote stoommachine te staan die nodig is om de lift te bedienen. Verder komen er nog een kleed- en wasruimte en een loonhal waarin de kompels wekelijks worden uitbetaald voor hun werk. En wie gaat die mijn aanleggen, meneer de baron? Vraagt Jochem. De baron schiet in een bulderende lach en roept dan: wat denk je, jongeman? U? Antwoordt Jochem verbaasd. Heel goed, jongeman. Ik word een echte mijnbaron. Waar komt die mijn te liggen, meneer de baron? Kijk maar eens naar buiten. Zie je dat bos daar in de verte? U bedoelt het hoge woud? Dat heb ik gekocht. Niet alleen het woud, maar ook het hele heidegebied dat zich hier voor ons uitstrekt. Er komt een weg doorheen die rechtstreeks naar de mijn leidt. We gaan een deel van de bomen kappen om plaats te maken voor de mijngebouwen. En de mooie rechte boomstammen komen weer goed van pas om de mijngangen te verstevigen en de weg over de hei aan te leggen. Jochem luistert met open mond en probeert het zich voor te stellen, maar dat lukt niet. Verdwijnt er straks zomaar een stuk van het hoge woud en van de zompige heide? Nee, natuurlijk niet, want de heide en het woud zijn hier al eeuwenlang. Voorzichtig vraagt hij: en wie betaalt dat allemaal? Ik natuurlijk, roept de baron vol trots. Ik kan, als het moet, wel 10 mijnschachten aanleggen om nog veel meer goud te delven. Goud? Vraagt Jochem stom verbaasd. Maar ik... Jij dacht natuurlijk aan steenkool, onderbreekt de baron hem gniffelend van plezier. Maar het is puur goud dat onder het hoge woud verborgen ligt. Die vent is knettergek, denkt Jochem. Maar dan herinnert hij zich weer wat er 4 jaar geleden gebeurde bij de heksenbult. En vooral het moment waarop Gustaaf uit de heuvel tevoorschijn kroop en hysterisch begon te lachen. De baron rolt nu een kaart uit op tafel. Deze kaart heb ik ooit gevonden in een oud klooster in de buurt van 's-Hertogenbosch. Zo kwam ik erachter dat 100 jaren geleden in de middeleeuwen monniken op deze plek goud hebben gedolven. En nu is het mijn beurt om het naar boven te halen. Jochem kijkt hem ongelovig aan en denkt: die man verzint maar wat. Hij heeft toen natuurlijk iets gevonden in de heksenbult en nu is hij teruggekomen om dat op te halen. Maar waarom dan al die kletsverhalen over mijn gebouwen, kompels, schachten en liften? Nu wil ik het weten ook. Meneer de baron, heet u toevallig Gustaaf? Ineens verstrakt het gezicht van de baron. Het ronde brillenglas valt uit zijn linkeroog en blijft even op en neer schommelen aan de kleine ketting die vastzit aan een knoop van zijn vest. 2 kille, koude ogen staren Jochem aan en op afgemeten toon antwoordt de baron: Hoogmoed is de naam, baron Hoogmoed en niets anders. Maar ik dacht, probeert Jochem nog. Ik herhaal, Hoogmoed, snauwt de baron en zijn ogen spugen vuur. Heb je dat begrepen, jongen? Jochem huivert, want heel even heeft hij het gevoel dat de duivel tegenover hem zit. Van het ene op het andere moment.

0: moment ontspant het gezicht van Baron Hoogmoed zich weer en hij vraagt: En hoe heet jij?
1: Jochem, meneer de baron.
0: De herbergier is op het lawaai afgekomen. Is mijn zoon brutaal tegen u, meneer de baron?
1: Niets aan de hand, stelt Hoogmoed hem gerust. Je zoon dacht even dat hij mij kende, maar hij is in de war met iemand anders. Is het niet, Jochem?
0: Ja, antwoordt Jochem gelaten. Maar hij is ervan overtuigd dat de baron liegt en dat hij barst.
1: Wilt u wat eten, meneer de baron? Vraagt Jochems vader.
0: Een stevig maal graag, herbergier.
1: De stem van Hoogmoed klinkt weer net zo arrogant als vanmiddag op de hei.
0: En daarna een bad.
1: Daar wordt al voor gezorgd, meneer de baron, zegt Jochem, en hij loopt met tegenzin weg.
0: Hij hoort nog net dat Peter de dorpsbakker en Kromme Aard aan de baron vragen of ze de tekeningen ook mogen zien.
1: Natuurlijk, antwoordt de baron vol trots.
0: In de keuken lucht Jochem zijn hart bij Doortje.
1: Ik weet zeker dat het die Gustaaf is. Hij speelt gewoon een spelletje.
0: Misschien is het dan toch zijn broer, bedenkt Doortje.
1: Geloof jij het?
0: Nee, hij heeft gewoon die snor en die baard laten staan en dat glaasje voor zijn ogen stopt om zich te vermommen. En nu denkt hij dat wij daarin trappen.
1: En weet je nog, zegt Jochem, dat hij een paar jaar geleden zijn achternaam niet wilde noemen? Hij heet Gustave Hoogmoed.
0: Maar waarom is hij teruggekomen, vraagt Doortje.
1: Dan vertelt Jochem over de plannen van de baron.
0: Doortje luistert met open mond en als Jochem klaar is met zijn verhaal, zegt ze: Hij is of knettergek of geniaal.
1: Voorlopig denk ik het eerste, zegt Jochem. Die man heeft veel te veel fantasie. De vorige keer vertelde hij dat hij op weg was naar Zuid-Amerika naar zijn aanstaande vrouw. Waar zou die ineens gebleven zijn?
0: Dolores, zegt Doortje.
1: Volgens mij bestaat die helemaal niet. En dat idiote plan om hier een mijn te bouwen, daar geloof ik ook niks van.
0: Het is gewoon een oplichter die een tijdje blijft, zich laat verwennen en op een dag is vertrokken zonder een cent te betalen.
1: Doortje pakt een dikke wollen doek, trekt de klep van de oven open en haalt er voorzichtig een schaal uit.
0: Zo, nu ga ik een klein onderzoekje instellen. Ik breng meneer zijn maaltijd en ga dan eens kijken wat hij tegenover mij wil loslaten.
1: Terwijl Doortje de keuken uitloopt, vult Jochem bij de pomp in de hoek een paar pannen met water en zet die op het fornuis. Daarna gooit hij nog wat houtblokken op het vuur onder in de kachel.
0: In de gelagkamer ziet Doortje dat Peter de Bakker en Kromme Aard inmiddels vertrokken zijn. Ze zet de maaltijd voorzichtig bij de baron op tafel.
1: Alsjeblieft, meneer, eet smakelijk.
2: Zo, zegt de baron, niet eens zo onvriendelijk. Dat ruikt goed.
1: Dan wijst hij naar de schaal met dampend voedsel.
2: Meisje, schep je even voor mij op.
0: Het klinkt als een bevel.
1: Doortje kijkt hem aan alsof ze wil zeggen: Wie denk je wel dat je bent? En antwoordt overdreven vriendelijk:
2: Natuurlijk, meneer. U vraagt, wij scheppen.
0: Hoe heet jij, meisje?
2: Doortje, maar volgens mij weet u dat best.
0: Oh ja? Dan weet jij meer dan ik, Doortje.
1: Jochems vader komt tussen beiden.
0: Vooruit, laat meneer even rustig eten.
2: Het is een mooie meid, zegt de baron met een vals lachje tegen de herbergier. Maar wel brutaal. Daar zitten mannen niet op te wachten.
1: Doortje wil reageren, maar de herbergier gebaart dat ze moet vertrekken en sist.
3: Het is goed zo.
1: Boos loopt ze weg.
0: Hij is het, zegt ze verontwaardigd tegen Jochem als ze de keuken binnenkomt. En hij doet zijn achternaam alle eer aan. Wat een verwaande vlerk.
2: Jij vond hem toen wel aardig, zegt Jochem plagend.
0: Nu niet meer. Het stomste is dat hij ontkent dat hij eerder hier geweest is.
1: Jochem haalt zijn schouders op en zegt: Laten wij voorlopig doen alsof we ook gek zijn. Maar we moeten er wel achter zien te komen wat zijn echte plannen zijn.

Hoofdstuk 10. Dolores. Jochem is bijna 3 kwartier bezig geweest om de kuip te vullen die op de kamer van de baron staat. Met veel moeite heeft hij de grote pannen met warm water naar boven gesleept en geleegd in de tobbe. Nadat hij de baron heeft gewaarschuwd, trekt die zich terug in zijn kamer. Daar kleedt Hoogmoed zich uit, laat zich tevreden in de kuip zakken en ontspant zich. Tot nog toe gaat alles goed. Het was even vervelend met die 2 jongelui die zo nodig moesten doorzeuren over zijn naam. Daarom heeft hij ze meteen op hun plaats gezet. Hij is niet meer de Gustaaf van een paar jaar geleden. Hij heet voortaan Baron Hoogmoed en is trots op die naam. Hij zal deze met eer dragen en laten zien dat je met arrogantie heel ver komt. En dat allemaal de schuld van Dolores is, hoeft niemand te weten. 4 jaar geleden was hij dankzij Jochem op tijd in de haven van Antwerpen. De reis naar Zuid-Amerika verliep voorspoedig. Maar toen hij daar aankwam, stond er geen Dolores op de kade om hem te begroeten. Nog had hij niets in de gaten gehad, want hij ging meteen naar het huis van zijn geliefde. Vol trots wilde hij haar de klomp goud laten zien die hij had meegenomen uit de heksenbult. Hij wist precies wat hij zou zeggen. Liefste, we zijn rijk, schatrijk. Kom met mij mee naar mijn vaderland, want daar wacht nog meer goud op ons. Ik ga een mijn aanleggen en we zullen voor altijd rijk en gelukkig zijn in de grote villa die ik voor ons gevonden heb. Daar had hij ook al over nagedacht. Toen hij 4 jaar geleden op weg was naar Heikant, passeerde hij de villa van de baron en barones van Moerslag. Hij herinnerde zich nog heel goed die boer die hem had uitgelachen omdat hij bij de villa wilde aankloppen voor onderdak. Het spookt er, had de boer geroepen. Hoogmoed was van plan om dit grote huis te kopen en in zijn oude glorie te herstellen. Hij zou die stomme boer en alle andere bewoners van Heikant eens wat laten zien. In het huis van zijn geliefde Dolores werd hij ontvangen door haar vader. Het spijt me, Gustaaf, zei hij. Je bent te lang weggebleven. Wat bedoelt u? Gewoon wat ik zeg, ze heeft een ander. Hoogmoed zakte verbijsterd neer op een stoel, maar daarna kwam de woede. Dit accepteer ik niet, schreeuwde hij. We hebben afspraken gemaakt, ik wil haar spreken. Haar vader bleef opvallend rustig en Gustaaf begreep meteen waarom, want ineens stonden er 2 grote, brede kerels in de kamer die hem dreigend aankeken. Maar waarom heeft zij niet willen wachten? Hij probeerde het zo kalm mogelijk te vragen terwijl de boosheid in hem rondtolde. Haar toekomst met jou was onzeker, Gustaaf. Zij heeft een rijke bankier leren kennen en die kan haar alles geven wat ze maar wenst. Mijn vrouw en ik vinden dit beter voor haar. Dat is het dus, dacht Gustaaf. Haar ouders zaten hierachter. Die willen een rijke kerel voor hun dochter in plaats van een arme avonturier uit Europa. Maar zo gauw geef ik het niet op. Dan kennen ze Hoogmoed nog niet. Hij stond op en zei vol trots. Ik ben ook rijk. Rijker dan dat bankiertje van jullie, want ik bezit een goudmijn. De vader van Dolores was in lachen uitgebarsten en riep: Je hebt te veel fantasie, Hoogmoed. Daar kan mijn dochter niet van leven. Toch wil ik haar nu spreken, zei Gustaaf. Dat zal niet gaan, ze is op dit moment stad uit. Gustaaf plofte weer in de stoel en zei met de moed der wanhoop: Ik ga niet weg voordat ik haar gezien heb. De vader knikte naar de 2 kerels bij de deur en die kwamen meteen op hem af. Gustaaf klemde zich vast aan zijn stoel, maar de mannen grepen hem onder zijn armen en sleurden hem naar de gang. Gustaaf verzette zich fel, maar 2 minuten later lag hij op de stoep voor het huis van de ouders van Dolores. Hij staarde met grote ogen naar de enorme voordeur die met een harde klap achter hem was dichtgesmeten. In een zijstraatje vond hij een hotel en daar trok hij zich verslagen terug op zijn kamer. Het was er niet bepaald schoon en de vlooien sprongen op zijn benen, maar zelfs dat kon hem niks schelen. Hij liet een fles whisky brengen, dronk die op en viel in een diepe slaap. Uren later werd hij wakker en liep in een waas van verdriet terug naar het huis van Dolores.
Daar verborg hij zich in een portiek aan de overkant. Lang hoefde hij niet te wachten, want al snel stopte er voor het huis een koets. De voordeur ging open en Dolores kwam naar buiten aan de arm van een lange, slanke man. Ze lachte naar hem, zoals ze zo vaak naar hoogmoed had gelachen. De man maakte een grapje en toen lachte ze nog harder. Gustave had de neiging om naar haar toe te rennen, maar toen zag hij in de deuropening de twee kleerkasten staan die hem eerder het huis uit hadden gegooid. Samen met haar bankier stapte Dolores in de koets en reed weg. Gustave ging terug naar het hotel en nam een besluit. Vanaf dit moment zou hij alleen nog maar aan zichzelf denken. Iedereen die hem maar een stroopreed in de weg zou leggen, zou hij vertrappen. Er waren nog maar twee doelen in zijn leven: rijkdom en macht. Nooit meer zou hij zich laten vernederen. Niet door vrouwen, maar ook niet door rijke vaders, bankiers of ander omhooggevallen volk. Na allerlei omzwervingen keerde hij terug naar Europa. Het grootste deel van zijn goud had hij omgewisseld voor een ongelofelijke hoeveelheid bankbiljetten. Voortaan kon hij zich alles veroorloven en zelfs de titel baron kopen. Eén klompje goud bewaarde hij voor zichzelf, als een soort talisman. In Duitsland vond hij twee mijningenieurs die ervaring hadden met het aanleggen van schachten en het graven van mijngangen. Over een paar dagen komen ze naar Heikant om een begin te maken met de mijn. Hoogmoed heeft hun beloofd om voor voldoende arbeiders te zorgen. En nu zit hij hier in de tobbe, in de mooiste kamer van herberg de Zonnedauw. Heel even is er weer dat gevoel van verdriet over zijn verloren liefde. Dolores, zegt hij zacht. Dolores. Doortje. Doortje? En ineens begint hij te grinniken, doet zijn ogen dicht en denkt: dat kind is knap geworden. Ze viel hem een paar jaar geleden al op, maar nu is het helemaal een mooie meid. Eerst zal hij ervoor zorgen dat de aanleg van de mijn op gang komt, maar daarna zal hij proberen haar voor zich te winnen. Dat moet lukken, want met goud en geld is alles te koop. Zelfs die bij de hand te Doortje. Baron Hoogmoed is zo in gedachten verzonken dat hij niet merkt dat het buiten voor de herberg erg onrustig is geworden. Voor de deur staat een groepje mensen druk met elkaar te praten en er komen steeds meer bij. Hoogmoed kijkt dan ook verstoord op als Jochem op zijn kamerdeur klopt. Meneer de baron, er zijn dorpelingen die u willen spreken. Waarover? Antwoordt hij geërgerd. Over de mijn. Hoezo over de mijn? Wat weten ze daar nou van? U hebt erover verteld aan Peter de Bakker en Kromme Aard. Wie? Dat zijn de mannen die vanmiddag ook in de gelagkamer zaten. Oh, die. En wat willen ze van mij? Jochem wacht even en denkt: hoe ga ik dit uitleggen? Dankzij Peter en Aard ging het nieuws als een lopend vuurtje door het dorp. Nou, snauwt Hoogmoed. Ze zijn boos, meneer de baron. De meeste mensen willen geen mijn in het hoge woud. Laat ze oprotten, ik praat niet met dom volk. Goed, meneer de baron, ik zal het zeggen. Nee, wacht even. Hoogmoed stapt uit bad, slaat een grote handdoek om en probeert razendsnel zijn gedachten te ordenen. Hij heeft deze mensen straks nodig, hoe dom ze ook mogen zijn. Luister, Jochem, ga naar beneden en trakteer al die mensen op een drankje op mijn kosten. En zeg dat ik over een half uurtje naar beneden kom. Ondertussen blijven jij en je vader doorgaan met inschenken, want iedereen mag zoveel drinken als hij wil. Ik betaal.

voor mij. Hoe klein je was, je wilde mij al sparen. Je hield je groot en je verbeterde pijn. Ik wilde elke dag wel met je ruilen. Ik wens nog elke dag dat ik het was. Jou te zien lijden en het kunnen helpen. Die onmacht sloopt me nog elke dag.

stap mijn bed uit en begin de dag. Ik zie de zon, maar ik voel haar warmte niet. Ik dwing mezelf de woorden te herhalen die je me zei vlak voor je ons verliet. Je keek me even heel diep in mijn ogen. Je pakte me heel stevig vast. Wees niet boos om wat er niet meer is, pap. Maar wees dan

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 31-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
3: Het Uur van Puur met Anna-Maria.
4: Welkom bij Radio Aalsmeer. Dit is het Uur van Puur. De plek waar je eigenlijk altijd je IQ een klein schopje geeft. Waardoor je aan het einde van het uur toch weer een beetje slimmer, wat sluwer, wat gewiekster, wat slimmer bent geworden. Mijn naam is Anna-Maria. Aan de knoppen zit Dante. Hallo Dante.
5: Zeker, hallo.
4: Wat ben je lekker bezig weer? En soepel?
5: Ja. Nou, ja.
4: Ja.
5: Ja, ja.
4: Ach ja. En ik ben heel tevreden met onze gast. En ik hoop jij ook, want we gaan er echt van genieten. Bob van Duren van Duren Media, welkom.
6: Dankjewel Anna-Maria.
4: Ja, helemaal uit Culemborg, maar ook uit Barcelona.
6: Ja, dubbel even.
4: Ja, en ik heb begrepen dat jij ook echt radioroutes hebt.
6: Ja, in lang geleden, in de tijd van de piratenzenders. Of daarna, nou, ik was grote fan. Maar ik heb een tijdje ook zelf illegaal uitgezonden. Radio Infinity, in de midden jaren 70.
4: Wat een goede naam.
6: Ja, een vriendje van me had die bedacht. We draaiden discoplaatjes in de shows van de middelbare school. En toen kwam hij met die naam Infinity. En toen dacht ik, hé, dat is wel erg leuk. En ik was toen aan het experimenteren met zendertjes. Ik denk, dat wordt Radio Infinity. En dan op de zaterdagmiddag zonden we illegaal uit.
4: Fantastisch. Ja. En ik hadden jullie ook stickers?
6: Nee, we hadden geen stickers. Nee, we hadden geen geld voor.
4: Ja, het woord shows vind ik al fantastisch. Ja. En disco. Ja, disco is weer helemaal levend sinds Harry Styles natuurlijk.
5: Oh ja.
4: En je bent een bijzondere man. Ik heb natuurlijk mijn huiswerk gedaan, maar ik ga me echt hierop verheugen.
6: Nou, ik hoop dat ik niet teleurstel.
4: Ja, de bitterballen worden langzaam een beetje lauwer, maar dat maakt niet uit. We beginnen altijd met wat ons is opgevallen deze week. Dante Heideman, wat is jou opgevallen afgelopen week?
5: Nou, wat mij is opgevallen is dat mijn school nu net even over is. Dus ik heb eigenlijk vrij op wat activiteiten na. Maar het zijn vooral leuke activiteiten. En Wij waren samen nog gisteren bij de Watertoren.
4: Ja.
5: Bij het coalitieakkoord.
4: Ja.
5: Van de VVD. VVD, D66 en nog...
4: CDA. En CDA. Hoeksteen van de samenleving. Bloedje heet.
5: Ja, het was inderdaad... jij zei dat ik een net overhemd aan moest doen. Maar toen stond ik daar in 35 graden met een volle bak zon op mijn kop. Terwijl ik een camera op mijn schouder had.
4: Nou, en alle journaaien was uitgenodigd en daar hoorde jij bij.
5: Ja.
4: Nou, het was echt bloedje heet.
5: Het was wel echt heel warm, ja.
4: En interessant.
5: En ja, vandaag waren wij ook samen naar kantoor. En ja. Moet ik al de hele dag met jou overleven.
4: Ja, ik snap het. Het is niet makkelijk. Het is bijna voorbij. We hebben nog 56 minuten.
5: Ja.
4: Ja. Bob, wat is jou opgevallen deze week?
6: Dan ga ik het een klein beetje hebben over waar ik natuurlijk in mijn werkzame leven mee bezig ben. Dat is met name kunstmatige intelligentie. Dat is dat Anthropic gedwongen is door Trump om de stekker uit Claude en Fable 5 te halen voor buitenlanders. En Anthropic die had niet zo heel veel zin om te discrimineren tussen buitenlanders en Amerikanen. Dus die hebben het product gewoon van de markt gehaald. En dat is wel een teken aan de wand. Hè? Want de discussie over big tech. We hebben het verhaal met Ideal gehad. Hè? Dat nog steeds wellicht mogelijk in Amerikaanse handen komt. De gewaarwording dat we in Europa wel heel erg afhankelijk zijn van wat er in Amerika gebeurt. En dat dat niet zo heel erg verstandig is. En ik denk dat dat besef steeds meer begint in te dalen. En dat vind ik een belangrijk onderwerp. En dat is me ook opgevallen.
4: Ja. Ja. Mis je fabel? Fable noem ik het.
6: Nou, ik zal eerlijk zijn. Ik ben ChatGPT-man. Dus
4: ja,
6: ik ben van de OpenAI.
4: Dat zag ik. Ja, ik heb Claude pas afgelopen week ontdekt.
6: Ja.
4: Ik had door jullie belastinggeld betaalde training van de Europese Unie. En het heeft me wel verbaasd, zo Claude.
6: Ja, maar het kan zoveel allemaal.
4: Het is bizar. Ja, het is bizar. Ja. Maar ik snap dat je ChatGPT trouw blijft.
6: Ja, ik bedoel, het stelt me zelden teleur. Dus, en het kent me natuurlijk goed. Ja, ik ken het tussen aanhalingstekens. Ja. Dus het heeft vaak aan een half woord genoeg.
5: Ja.
4: Leuk. Nou, wat mij opgevallen is, ik had gisteravond een akkefietje. Mijn vader heeft bijna de hele bingo-kaart al afgetikt van de ziekenhuisbezoekjes. Dat betreft alle afdelingen. En we kwamen gisteren heel gezellig bij spoedeisende hulp. En niet 1 uur, niet 2 uur, maar 5 volle uren. En ja, het was echt een soort van... Ja, dus bij hem is het goed afgelopen. Hij was nog net op tijd voor Frankrijk, Senegal was hij thuis. Maar 5 uur lang spoedeisende hulp. Ik snap dat mensen dat kunnen. Maar ik heb er echt wel een tik van gekregen vandaag. Het is echt bizar. Er kwam geen Netflix serie tegenop. En ik denk dat het ook heel fijn is als je daar werkt. Want dan kun je ook wat betekenen. Mm-hmm. Maar als je daar gewoon zit als wachtpaal. Ja. En je kan niks doen. Man. Dit was, ik word al bang voor horrorfilms.
6: Ja.
4: En dit was er eentje in 8D. Dus het was pittig. Ja. En ik heb heel veel respect voor de mensen daar die mensen opvangen.
6: Ja, terecht. Ja. Nou, mooi gezegd.
4: Ja. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar jouw muziekkeuze. Kun je het een beetje introduceren?
6: Ja, we hadden het er net al even in het voorgesprek over leeftijden. En ik ben dus, laten we zeggen, een piratenkind van de midden jaren 70. Als je dat terugtelt, dan word ik dit jaar 64. En ik had het daar met mijn beste vriend die ik tijdens mijn studietijd heb ontmoet, Alexander, over gehad. En zo kwamen we spontaan op het nummer van de Beatles, When I'm 64.

0: Ja, prachtig mooi. Dit verveelt nooit. Dat was Autumn Leaves van juf Merel. Leukste juf. Ja, leukste juf van Aalsmeer. Nou ja, dat houdt ze gewoon de rest van het leven aan de vastgekleefd. Maar prachtige zangeressen ook. In de uitzending heb ik Bob van Duren, uitgever van boeken. Maar ook heel veel andere Pokémon gedaantes heb jij. Het is, je bent een man van vele niveaus. Als ik jou zou vragen wat voor vier eigenschappen bij jou passen, wat zou je dan kiezen?
1: Direct, dat sowieso. Nieuwsgierig. Nou ja, ik hoop dat andere mensen dat ook zien. Professioneel. En gemakkelijk.
0: Wat lekker voor je vrouw.
1: Ja, denk ik wel.
0: Wat fijn. Ja. Gemakkelijk.
1: Ik zal
0: dat
1: het
0: is
1: laten
0: fijn.
1: Weten. Ja.
0: Ja, maar ze is hier niet. Hè. Ze kan ook niet.
1: Nee.
0: Oké, dus ik heb heel veel respect voor wat je doet. Want jij bent de geest achter heel veel fantastische boeken die uiteindelijk in mensen hun hoofd zaten, maar uiteindelijk werkelijkheid zijn geworden. Maar wat wilde je worden vroeger toen je klein was?
1: Elektrotechnisch ingenieur. Ik heb dus ook elektrotechniek gestudeerd.
0: TU, zag ik.
1: Ja, maar ik ben het nooit geworden uiteindelijk. Ja. Want toevallig raakte ik in het schrijversvak terecht. En dat beviel me erg goed. Ik heb eerst heel lang boeken geschreven, computerboeken. En uiteindelijk ben ik 24 jaar geleden met de uitgeverij begonnen. Samen met mijn collega Wouter.
0: Wat een stap.
1: Ja, dat was het natuurlijk wel. Zeker. Hij was een beetje gedwongen. Wij waren net verhuisd, mijn vrouw en ik, naar de Betuwe. Onze zoon was net geboren en we hadden een huis gekocht een beetje boven ons stand. Het was in 2000 en we hadden cursusinstituut aan huis en het liep allemaal heerlijk. En ik deed wat programmeerwerk, consultancywerk, trainingen geven uiteraard. En toen in 2001 stortte de Twin Towers in. En toen stortte de hele boel in, ook zakelijk gezien.
0: Ja.
1: Mensen waren toch bang van wat gaat er gebeuren. Komt er een derde wereldoorlog aan? Wat gaat Bush doen? En daar zaten we in ons spliksplinternieuwe te dure huis. Zonder klanten. Bijna, zonder werk.
0: En toen dacht met een kleintje.
1: Ja, en met een kleintje inderdaad. Ja, Pascal was net 2 jaar oud. En ik denk, ik moet iets anders gaan doen. Het was gelukkig wel de goede tijd met het huis. Dus er zat wat overwaarde al in. En met dat geld van die overwaarde kon ik een uitgeverij beginnen. Ik denk, wat ik moet gaan doen, ik moet producten gaan maken die ook verkopen als ik geen werk heb. Of als ik niet zit te werken.
0: Wat slim.
2: Ja.
1: En het is geen slechte beslissing geweest. Nee, inderdaad.
0: Ja, dat is achteraf kijken natuurlijk. Ja, ja. Hoe lang heb je erover nagedacht?
1: Kort. De Twin Towers was natuurlijk in september.
0: Ja.
1: En in november heb ik de beslissing genomen. Ik schreef voor Pearson, voor Edison Wesley. Ja. Om daar weg te gaan. Ik heb dat mijn toenmalige uitgever in december laten weten. Dat was Wouter. En ik heb tegen hem gezegd, als je het leuk vindt, gaan we het samen doen. En Wouter vond dat leuk. En 2 april zijn we begonnen.
0: Wat open ook om dat te zeggen. Als je het leuk vindt.
1: Ja, dan
0: is het gewoon
1: wat ik zei direct.
0: Wat goed. Nou ja, dus. Het was niet wat je wilde toen je klein was. Maar uiteindelijk via een hinkstapsprong ben je hierin terechtgekomen.
1: Nou, wat uiteindelijk wel een rode draad door mijn leven is kennisoverdracht. Want ik heb artikelen geschreven, ik heb boeken geschreven, ik heb trainingen gegeven, ik heb webinars gegeven binnen en buitenland. En nu ben ik uitgever. En wat ik belangrijk vind is dat, of wat ik prettig vind en leuk vind, is als mensen wat leren van wat ik doe. En of ik dat betekent dat ik een andere auteur aan het schrijven zet, die een mooi boek maakt wat ik uitgeef. Of ik zelf dat boek schrijf. Als iemand er wat van opsteekt, wat leert, daar verder mee kan, hetzij in zijn privéleven of in zijn carrière, of haar carrière, dan ben ik al blij.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Mooi. Ja, ik vraag altijd van, wat was je als kind? Was je een dromer, een denker of een doener?
1: Ik was toen al een nerd.
0: Ja, precies.
1: Het pispaaltje van de klas.
0: Ja. Proud. Ja. Weet je, dat zijn de mooiste geesten. Dan heb je in ieder geval de blues heb je te pakken.
1: Ja.
0: En dan kan het alleen maar beter worden.
1: Nou, het allerleukste was in de tijd, toen kon je er nog op losslaan. Dus als ik dan gepest werd, dan haalde ik gewoon uit. Dus,
0: ik ook. Ja. Ik ook. Echt,
1: heerlijk.
0: Met fietskettingen. Echt, hele school om me heen. Ja, ik heb echt, ja, ik heb een populaire tijd gehad, maar ook niet populaire tijden. Ja, echt. Echt, echt gewonnen, hè? Echt gewonnen.
2: Nou, ik snap dat dan dat die fietsketting dat iedereen ineens jou heel aardig
0: nee,
2: vond.
0: Nee, fietsketting
2: je
0: tegen mij.
2: Oh.
0: Ja.
2: Ik dacht jij...
0: Ja, ik heb gewoon gewonnen. Ja, jongens, het is ja, wat leuk. Dus ja, ja, maar ik was een dromer. Mm-hmm. En hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Nee, ik was geen dromer. Nee. Ik heb zowel een redelijk alfa-gehalte als een redelijk beta-gehalte. En dat zie je wel. Ik ben natuurlijk een nerd. Van huis uit een techneut.
0: Ja.
1: Maar ook heel taalgevoelig. En want dat moet ook wel als je boeken uitgeeft bij voorkeur.
0: Ja.
1: Maar ook qua talen spreken. Dat gaat me over het algemeen ook wel lekker af, ja.
0: En wie had het meeste invloed op jou? Je vader of je moeder?
1: Nou, mijn vader is helaas vroeg overleden. Dus dat is mijn moeder geweest.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: En lijk je op haar of lijk je op je vader?
1: Van mijn vader kan ik moeilijk zeggen. Nou, die was heel artistiek.
0: Volgens de overlevering.
1: Die was extreem artistiek. Ja. En dat heb ik niet van hem geërfd. Als ik een cover ontwerp, dan zeggen mijn collega's, doe me niet Bob. dus dat laat ik dan ook echt aan professionals en designers over. Ja. Mijn schrijfwerk. Een roman schrijven, ik denk niet dat ik dat zou kunnen. Ik heb nooit geprobeerd hoor, laat dat duidelijk zijn. Ja. Maar laat mij maar lekker non-fictieboeken schrijven.
0: Ja.
1: Maar mijn vader was dus extreem artistiek. Mijn moeder zei altijd over hem, dan hoorde hij een deuntje op de tv en dan ging hij achter de piano spelen. En dan speelde hij het meteen na.
0: Wat prachtig.
1: Ja, ja, hartstikke leuk. Ja.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: Maar ja, een deuntje op de piano en een taal, daar zie ik wel de overeenkomsten van. Dat is ook een melodie wat je leert als je een taal leert.
1: Ja, zeker. Zeker als je bijvoorbeeld naar Spaans of Italiaans kijkt. Dat zijn natuurlijk hele mooie talen.
0: Ja.
1: Met Frans ook.
0: Ja, dus je ging uiteindelijk naar de TU. En stel je voor als je nu niet ondernemer was geweest en uitgever. Wat had je dan gedaan?
1: Ik heb geen flauw idee. Ik had waarschijnlijk bij een TNO gewerkt. Of bij een technische ondersteuning. Misschien bij ASML.
0: Ja.
1: Want ik vond microcomputertechniek vond ik verschrikkelijk leuk. En verschrikkelijk interessant.
0: Ja.
1: Dus ik prutste in die tijd ook dingetjes in elkaar. Computertjes en klokjes en andere zaken.
0: Ja. Ja.
1: Gewoon om te spelen. Ik heb ooit nog een laboratoriummachine tussen aanhalingstekens bedacht.
0: Oh, gelukkig. Dacht ik je zou zeggen laat ontploffen.
1: Nee. En de grap is, dat was in 1986 of 87.
0: Super cool.
1: Ja, en het ding bestaat nog steeds. Hij is wel geëvalueerd en ik heb er niks meer mee te maken. Maar het ding bestaat nog steeds onder dezelfde naam. De Dilomat.
0: De Dilomat.
1: Ja.
0: Interessant.
1: Ja.
0: Nou, voor de luisteraar, dit is iets wat je moet gaan googlen. Patent is niet bij jou?
1: Nee hoor. Nee. Ik heb hem in opdracht gemaakt.
0: Oh ja. Ja. Maar wel leuk.
1: Ja, super leuk.
0: Dus je bent
1: en
0: onsterfelijk al.
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik zal het aan mijn huisarts vragen.
0: Ja, hoop het voor je. Welke lessen uit je jeugd draag je nog steeds met je mee?
1: Ik ben gevormd door mijn jeugd. Want met een vader die vroeg overlijdt. Ja. Na een scheiding van de ouders. Gepest worden op school.
0: Ja.
1: Het vormt je allemaal. Ik denk dat dat de les is die ik wel heb meegenomen. En ik moet

0: automatisch is dan ja, dat je niet helemaal snel gaat helpen, maar dat je eerst gaat kijken van nou, heeft het zin?
1: Dat zou ik mee kunnen spelen inderdaad. Ja, ja dat kan ik niet ontkennen. Mm-hmm. Nee. Maar natuurlijk, kijk, de familie van Irene is ook mijn familie. Dus ja. Als wat is, dan sta ik echt wel klaar.
0: Zeker, en ze luistert ook mee.
1: Ja, en...
2: Daarom zegt hij het.
1: nou, dat...
0: Nee, ik hou van pragmatische mensen.
1: Als, als Filipijnse spreekt ze geen Nederlands. Dus.
0: Er bestaat iets als AI, hè?
1: Ja, dat is wel zo. Ja, je kunt het live laten transcriberen.
0: Ja, maar toch, ja... Ik snap wat je zegt. Hè. Als je ook gepest bent, dan weet je wat de keerzijde van iemands karakter kan zijn. Dat er ook meutengedrag ook iets kan laten gebeuren met een mens.
1: Het heeft, ik noem mezelf, als mensen zeggen, omschrijf jezelf eens, dan omschrijf ik mezelf als een problem solver. Omdat je best wel veel problemen in je leven bent tegengekomen. Heel uiteenlopende problemen. En dat ik eigenlijk zelden of nooit bij de pakken ben gaan zitten. Ja. En altijd heb geprobeerd om een uitweg te vinden of het probleem op te lossen tussen aanhalingstekens.
0: Je noemt jezelf ook perfectionist.
1: Ja, dat ben ik zeker, ja.
0: Is dat uit overtuiging of uit angst?
1: Nou, angst denk ik niet. Maar dat kan ik beter, laten we zeggen, dat kan ik beter aan anderen overlaten om dat te beoordelen. Ja. Je zei het net, er is iemand hier in de zaal die heel boos kan worden als hij een fout maakt.
0: Zeker. Bij de knoppen.
1: Ik ken dat precies, dat gevoel. Ja. Als anderen een fout maken, dan kan ik dat niet leuk vinden. Als ik zelf een fout maak, dan word ik ook niet vrolijk van mezelf.
2: Nee.
1: Dus ik stel veel eisen aan mensen, maar ik stel nog veel meer eisen aan mezelf.
2: Ja. Ja.
0: Ik hoor iemand ook
2: Ja, zeker. Ja. Het is heel herkenbaar. Het is heel herkenbaar. Nu maakte ik toevallig een foutje tijdens het live-switchen van de camera's. Dus,
0: het is ook fijn, jongens. Want
2: fouten maken is niet fijn.
0: Nee, maar je wil de middelmaat ontstijgen. Toch? Dat is het leuke van een perfectionist. Dat hij niet zomaar gaat voor 60%.
1: Ja, yeah. Ik moet zeggen, ik weet niet wat die drijfveer van mij is om geen fouten te willen maken of perfectionist te zijn. Ja. Maar, fouten maken moet. En als je geen fouten maakt, leer je ook niks. Dus wat dat betreft is er niks mis met fouten maken.
0: Ja.
1: Alleen ik vind het gewoon vervelend, weet je. Ja. Want dan gaat er iets mis op de zaak en dan is het mijn schuld geweest. En dan denk ik van...
0: Het siertje. We gaan zo meteen hebben over wanneer een werkdag voor jou geslaagd is.
1: Ja,
0: okay. We gaan eerst lekker naar een muziekje.
2: Nou, ja, ik had nog even een vraag aan jou, Annemaria.
0: Oh, graag.
2: Ja, want eigenlijk elke show vraag jij, lijk je op je vader of op je moeder?
0: Ja, zeker.
2: Maar lijk jij op je vader of je moeder?
0: Oh, dat is heel moeilijk.
1: You're talking, Dante.
0: Ik ben een vraag van middelbare leeftijd nu. En ik ga steeds meer op mijn moeder lijken.
1: Okay.
0: En daar ben ik niet heel erg blij mee. En mijn moeder bestaat ook niet meer. Dus het is heel, heel hard om dat te zeggen. Maar mijn moeder was heel pittig. En soms hoor ik mijn stem. Denk ik, nou, ik lijk wel mijn moeder. Wat verschrikkelijk. En ze had ook een groot hart. Mm-hmm. Maar mijn vader is heel timide. En ja, ik zou willen dat ik wat meer op mijn vader leek. Maar ik denk toch... En het mooiste is dus dat mijn moeder heel goed kon omgaan met de vader van mijn man. Dus dan denk je van, nou ja, weet je, dat wordt in ieder geval een leuke toekomst. Want hij lijkt best wel ook op zijn vader, maar ook op zijn moeder. Dus ja, weet je, het biedt wel perspectief voor de toekomst.
2: Ja.
0: Maar ik ben echt een kind van mijn moeder.
2: Nou, mooi.
0: Ja. Ja. En jij?
2: Ze
0: luistert ook mee, hè?
2: Ja, nee. God. Stel je een vraag waar ik het antwoord eigenlijk niet op weet. Maar, kijk, mijn vader heeft ook ADHD. En ik ook. Dus op dat soort vlakken herken ik mij wel meer in mijn vader. Mijn moeder is veel meer geordend. Dat is dus eigenlijk iets negatiefs op mij en iets meer positiefs richting mijn moeder. Maar ook weer op andere vlakken lijk ik weer op mijn moeder. Dus ik vind het lastig om te zeggen. Maar dan denk ik toch meer mijn moeder. Hmm. Ja, denk ik.
0: Nou, geef je nog een weekje om over na te denken.
2: Is goed, dan hebben we het de volgende week over. Dan ga ik even goed over brainstormen. En dan gaan we nu toch echt naar de muziek.

0: Al 30 jaar jouw bron uit de regio. Dit is Radio Aalsmeer.
1: Ja, dit is Radio Aalsmeer met als gast, als enige gast vandaag, Bob van Duren, uitgever AI. Geletterdheid is ook belangrijk voor jou. En GPT Rotary is ook een deel van je DNA.
2: Ja.
1: En Alpan, wat is Alpan?
2: Oh, dat is een goede, leuke vraag. Ja. Alpan is een organisatie in Spanje, maar vooral in Barcelona, die voedsel distribueert aan sociale eethuizen. Dan moet je denken aan parochieën en dat soort zaken.
1: Mooi.
2: Waar mensen die geen eten kunnen betalen of op in de problemen zitten, goede lunch kunnen krijgen. En Alpan coördineert met hotels en restaurants die dat eten doneren. En dan zijn er een aantal vrijwillige chauffeurs, en daar ben ik er dan een van, die in busjes door Barcelona scheuren om dat eten ook bij die eetzalen te krijgen. En dat is A, leuk, en B, natuurlijk ook heel dankbaar werk.
1: Ik zie je ook stralen.
2: Ja, ik vind het ook echt leuk, moet ik zeggen. Ja. En zeker als je daar dan ook aankomt met, met dat eten. Ja, ze staan je op te wachten, zijn natuurlijk altijd blij. En het is ook goede kwaliteit. Het zijn 4- en 5-sterren hotels die
1: perfect
2: dat eten leveren.
1: Ja, wat perfect.
2: Ja.
1: Nou ja, het is ook een schande natuurlijk dat mensen honger hebben in een eerste wereld.
2: Ik moet zeggen, daar valt in Barcelona nog wel wat te verbeteren.
1: Ja.
2: Als het gaat om daklozen, bedelaars, et cetera. Ja.
1: Nou, prachtig. Prachtig. AI-geletterdheid. Ik heb gekeken wat jij eronder verstaat. Je zei op een gegeven moment in een LinkedIn-bericht van tuurlijk gaat AI heel veel voor ons betekenen, maar bepaalde dingen heb je toch een mens voor nodig. En je zei vakmanschap, contextgevoel, taalintuïtie, beoordelingsvermogen. En al die zelfverklaarde AI-experts, die doen wel hun best. Maar ja, ik geloof ook wat jij zegt. Dat het dat het een tool is, maar waar de menselijke maat ook, of de menselijk vermogen ook belangrijk is.
2: Absoluut. En het is een beetje een dooddoener. Maar AI is een tool. Dat punt. Klaar. En net zoals je spellingcontrole een tool is. En je tekstverwerker een tool is. En je grafische programma. En weet ik veel wat je allemaal gebruikt.
1: Ja.
2: En het probleem met AI is een beetje dat, ook als je er weinig verstand van hebt, dat je er hele leuke dingen mee kunt doen. Maar dat je er ook dingen uit kunt halen. Zeker als je niet precies weet wat de beperkingen zijn van AI. En daar zijn natuurlijk legio voorbeelden van. Hè? In het begin die advocaat die een pleit had geschreven met behulp van AI. Dan werden er naar allerlei rechtszaken verwezen. Die nooit bestaan hebben. Die had hij gewoon bij elkaar gefantaseerd, ChatGPT. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.
1: Dat boeken tussenblad van allerlei kranten in Amerika. Heb je dat ook gelezen toen? Er was een soort twee pagina's. Die zaten in heel veel kranten in Amerika. En het waren allemaal boeken die niet bestonden.
2: Oké, dat soort dingen.
1: Fantastisch.
2: Dat hallucineren. Ja. En als je daar niet op bedacht bent. En AI-geletterdheid betekent in feite dat je weet wat de beperkingen van het systeem zijn.
1: Mooi.
2: Dat je tekst of beeld dat door AI is gegenereerd, niet 100% veilig kunt herkennen. Maar dat je altijd op je kievive bent daarin. En heel belangrijk, zeker als je een wat meer verantwoordelijke baan hebt, bijvoorbeeld bij een overheid of bij een zorginstelling, dat je niet blind vaart op beslissingen die AI neemt.
1: Ja, want dan kunnen ze als dode vallen.
2: Ja, absoluut. Op het moment dat een AI-systeem zegt, deze patiënt kan naar huis.
1: Ja.
2: En het wordt niet gecontroleerd door een dokter en iemand zegt, van, ga jij lekker naar huis. Terwijl dat helemaal niet kan. En natuurlijk, dat gebeurt ook door mensen. Doktoren maken ook fouten. Huisartsen die mensen met rennies of met aspirintjes naar huis sturen.
1: Ja.
2: Terwijl dat niet echt een hele verstandige beslissing is. Dat gebeurt natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Maar op het moment dat kijk, AI kan heel goed helpen, omdat het getraind is met veel data. Het kan patronen herkennen die de mens minder goed of minder snel kan herkennen. En als je daarvoor gebruikt en de uitvoer of het antwoord van een AI-systeem controleert en denkt van, hé, dat heb ik inderdaad niet gezien. Laat ik dat eens even dubbelchecken.
1: Mm-hmm.
2: En dan blijkt dat te kloppen. En dan neemt de mens de beslissing van, op basis hiervan is het dit of is het dat. dat is de manier om het te doen. We noemen
1: beslissing
2: dat die,
1: en verantwoordelijkheid.
2: De ja, human in the loop wordt het ook wel genoemd. Oftewel de mens in de lus.
1: Ja. Hoe heeft AI jouw eigen leven veranderd?
2: Nou, ik ben als uitgever heel blij dat ik AI op verschillende manieren kan inzetten. Natuurlijk als redactiehulpje, als schrijfhulp. Maar mijn collega Wouter, die voor de sales verantwoordelijk is, die gebruikt het ook om verkoopcijfers te analyseren. Bij welke boekhandels lopen boeken goed door en moeten dus extra herbevoorraad worden? Ja, daar ben je zelf 2 uur bij bezig. En ChatGPT is er 5 minuten mee bezig. En als je dat voor 100 boekhandels wil doen, is er natuurlijk wel prettig zo'n tool. Ja. Mijn andere collega Joram, die onze nieuwsbrieven maakt, die vindt het natuurlijk ook wel prettig als hij daarbij geholpen kan worden. Al is het maar voor redactionele controle. Mm-hmm. Niet zozeer om te zeggen van nou schrijf even een blogartikel of schrijf even een flaptekst. Maar hier is een flaptekst, dit is de inhoud van het boek. Sluit het op elkaar aan, heb je verbeterpuntjes.
1: Ja, ja, ik zie jou als een computerman.
2: Hey, ja, ben ik ook
1: way
2: wel.
1: Back.
2: Ben ik ook wel.
1: Way
2: ja,
1: back.
2: Ja.
1: Dat was je eerste computer.
2: Commodore 64.
1: Oh, ja, zelf gespaard, zelf gekregen?
2: Ja, nee, zelf betaald. Zelf bij elkaar gespaard, ja.
1: En hoe ging dat die eerste dagen dat je eigen computer had?
2: Ja, superleuk natuurlijk. En hele lange avonden. Sterker nog, ook lange nachten. Want op een gegeven moment als student kon ik wat bijverdienen. De Microcomputer Club Nederland werd toen opgericht.
1: Oh, wat leuk.
2: En die hadden het eerste gratis 06-nummer van Nederland. En dan kon je, als je lid was van de MCN, kon je 24 uur per dag kon je bellen.
1: Nee.
2: Ja. En dan zat er een ZX Spectrum expert en er zat een Commodore 64 expert aan de andere kant van de lijn. En ik was een van die experts. En ik had ook een regelmatig nachtdienst.
1: Wat een prachtige gesprekken moeten dat soms zijn geweest.
2: Dus ja, soms belden mensen gewoon inderdaad om een praatje te maken. Ja, dat klopt.
1: Oh, wat cool.
2: Ja. Dus,
1: ik heb iets te vaak wat cool gezegd, jongens.
2: Ja, dat was, weet je, pionierstijd. Dat was het leuke ervan. Ja.
1: Net als je radiotijd.
2: Ja, ook.
1: Zijn we de pionierstijd van AI al voorbij?
2: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk van niet. Nee, ik denk van niet.
1: We zijn niet te laat.
2: Nee, zeker niet. Nee, we moeten maar zien hoor. Of het niet uiteenspat, die AI-bubbel. Want je ziet nu al dat de aanbieders bedrijven per tokens gaan factureren. Dus per gebruik.
1: Ja.
2: En grote bedrijven die zien al dat op die manier het AI-gebruik duurder is dan een werknemer in dienst te houden. Dus dat wordt nog wel een dingetje in de komende periode.
1: Zeker, met ook een energiecrisis die misschien ons besluit.
2: Nou ja, kijk, het woord ethiek is nog niet gevallen en maatschappij. Maar het gebruik van AI, de inzet van AI, heeft ook een ethische kant. En dan heb ik het nog niet eens over vooringenomenheid, bias. Dus dat beslissingen worden genomen op basis van criteria waar je eigenlijk geen beslissing op zou moeten nemen. Kijk naar de toeslagenaffaire van de Belastingdienst.
1: Zeker.
2: De maatschappelijke impact, datacenters, energieverbruik, waterverbruik. Dat zijn allemaal dingen die je moet meewegen in het als je verantwoord met AI wilt omgaan.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe white hat de mens gaat worden de komende tijd. Als iedereen zijn handen natuurlijk op AI krijgt. Ik zag bij jou op je site dat er ook chatbooks nu zijn.
2: Ja,
1: kun je
2: daar
1: wat meer over vertellen?
2: Zeker. Sommige van onze boeken, daar doen we een chatbot bij. En die chatbot is getraind met de inhoud van het boek. Dus je kunt aan die chatbot informatie over het boek vragen. Dus je kunt bijvoorbeeld vragen, nou leg hoofdstuk 3 eventjes wat duidelijker uit.
1: Vind ik zo gaaf.
2: Of geef een extra voorbeeld.
1: Ja.
2: Sommige chats van onze chatbot zijn zo getraind dat je ze kunt laten overhoren. Dus dat je toetsvragen krijgt om je kennis te testen. En ik zeg altijd maar, die chatbot die we overigens gratis bij het boek weggeven, als je boek registreert. Mm-hmm. Die laat je meer uit het boek halen dan de auteur erin heeft gestopt.
1: Is ook zo.
2: Ja, dat is ook echt zo. Ja. En dat is natuurlijk wel een leuke gimmick.
1: Ja, ik vond echt. Misschien bestaat het al, maar ik wil zo graag ooit dat er boeken zijn dat ik dan met lees dat ik ergens ben en dat ik dan ook de zee hoor zodra ik het woord zee lees. En dat ik ook misschien zelfs een bepaalde...
2: Een belevingsboek.
1: Ja, precies. Dat ik bepaalde dingen moet eten. Bepaalde momenten in het boek. Dus dit komt allemaal een beetje dichter bij die beleving die ik heel graag wil.
3: Een beetje van die ouderwetse boeken waar je dan moest krassen en dan kwam er geur vanaf.
1: Precies.
2: Maar dan, ja, inderdaad. Ja,
1: dat wil ik.
3: Ja. Maar dan heel erg echt. Dat je gewoon...
1: Ja. Nee, maar nu kan je misschien wel met een... Ik kom nu heel dicht bij de auteur. Ik ben zelf helemaal weg van Kevin Kelly. Uh-huh. Dat is een man die ooit Wired heeft bedacht. Nou ja, hoe fijn is het niet als ik zijn boek lees... dat ik ook met hem kan praten. Dat vind ik echt, heel verfrissend dat je dat deed.
3: Je hebt wel van die site dat je dan kan praten met bekende mensen. Dus
1: ja?
3: Ja.
2: Ja, inderdaad. Dat klopt inderdaad. Precies wat je zegt, Dante. Daar zitten dan chatbots die getraind zijn in de stijl van een Albert Einstein. Of van een Catweasel van mijn part.
3: Of, wie is ook weer jouw grote muziekheld, Anna-Maria?
1: Harry Styles.
3: Nou ja, dan kan je daarmee appen.
1: Wisten jullie dat hij gisteren heeft opgetreden met een orkest, jongens? Wisten jullie dat?
3: Nee. Ja, want dat heb je al twee keer tegen mij verteld, Anna-Maria. Ja,
2: ik heb vorige week voor het eerst van mijn leven van Harry Styles gehoord. Omdat hij hier ergens optrad in Nederland.
1: Hij is zo leuk. Ik was er ook... nu is mijn beurt om te kleuren. Ik weet dat ik klink als een bakvis. Maar hij is... Ja, oké. Mijn man wordt er ook helemaal gek van.
3: Snap ik.
1: De komende boeken die er aankomen. Voordat we eraan beginnen, hadden we nog de vraag van wanneer voelt een werkdag voor jou geslaagd?
2: Voornamelijk als ik gedaan heb wat ik wilde doen.
1: Ja.
2: Dat is een beetje dooddoen en een beetje flauw antwoord ook. Maar het werk van een uitgever in een kleine uitgeverij als de onze. Ben ik niet alleen met auteurs bezig. Ik ben met vormgeving bezig. Ik ben met redactiewerk bezig. Ik ben met administratie bezig. Toeleveranciers willen betaald worden.
1: Royalties.
2: Het personeel wil betaald worden. Er moeten royalties uitgekeerd worden. En berekend worden. Dus ik ben meer een manager van alles daar. Dan zegt de uitgeefdirecteur.
3: Ja.
2: En dat betekent dus. En ondertussen gaat de e-mail en de WhatsApp en de telefoon gaat door. En af en toe moet je ook eens vergaderen natuurlijk. Als ik Nederland ben, dan komen auteurs over de vloer. Of je gaat eens naar de drukker. Of je komt eens een keertje in een radio-uitzending. En dat moet je allemaal inplannen. Dus als ik in een dag kan doen wat ik eigenlijk zou moeten doen. Want uiteindelijk is die deadline er. De boeken moeten op dag X bij de drukker liggen. Wil je ze op de verschijningsdatum laten. Of op de datum laten verschijnen dat je gepland had. En dat laatste is het allerbelangrijkste. Want een auteur wil je niet teleurstellen. Nee. Maar mijn collega's die werken 2 maanden vooruit. Om te zorgen dat op dag X dat boek er ook is. Ja. En ook daadwerkelijk goed is ingekocht door de boekhandel.
1: Lekker dat er een deadline is.
2: Ja,
1: anders gaan we door.
2: Nee, dat klopt. En ik moet zeggen, ik werk ook het beste onder stress. Hoe groter de druk, des te beter. Hi Dante.
3: maar dat is volgens mij ook bij Anna-Maria zo.
1: Zeker.
2: Dus de antwoord is heel simpel. Als ik een 's ochtends een idee heb van dit en dit en dit en dit moet gebeuren. En dat gebeurt ook. Dan ben ik tevreden. Ja.
1: Gewetensvraag, hoe vaak gebeurt dat?
2: Heel vaak.
1: Oh, wat fijn.
2: Ja,
1: jawel. Wat fijn voor jou.
2: Het gebeurt ook regelmatig niet. Maar omdat ik in Barcelona van huis uit werk.
1: Ja.
2: Kan ik ook wel eens besluiten van weet je wat. Als mijn vriendin op zondag afspraken met haar vriendinnen heeft.
1: Ja.
2: Weet je, dan denk ik, ik werk 2 uurtjes vooruit.
1: Ja.
2: En dat doe ik hier in Nederland ook. En dan heb ik morgen wat minder werk te doen.
1: Lekker.
2: Ja.
1: Lekker. Ja. De nieuwe boeken die op stapel zijn. Je hebt echt hele leuke mensen heb je in jouw...
2: Ik ben heel erg blij met mijn auteurspool. Ja, maar, absoluut.
1: Martijn Aslander ben ik tevreden mee. Patrick Petersen is fantastisch. Wat gaat er allemaal gebeuren de komende tijd?
2: Nou, je noemt Aslander. En we hadden het er net al eventjes over die afhankelijkheid van Big Tech in Amerika. Een belangrijk boek dat deze maand bij ons uitkomt is het boek van Martijn. Informatie autonomie. En dat beschrijft eigenlijk waarom bijvoorbeeld de toeslagenaffaire zo is uitgesmeerd over al die jaren. En dat mensen nog steeds niet de vergoedingen hebben gekregen waar ze recht op hebben. En dat heeft deels te maken met het feit dat een ambtenaar 400 uur per gedupeerde bezig was om het dossier te reconstrueren.
1: Alleen al de reconstructie?
2: Alleen al de reconstructie van een dossier. Dat kostte al tot 400 uur. Omdat alle verschillende elementen van het dossier in allerlei verschillende formaten zijn opgeslagen.
1: Wat een hel.
2: Of gescand, of als PDF, of als Word document, of in een database.
1: Wat een schande.
2: En vervolgens niet zijn terug te vinden.
1: Ja, ik snap het helemaal. Ik hoor het Martijn al zeggen.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. En hij heeft daar zeker in de afgelopen maanden zijn speerpunt van gemaakt. Nou, Kees Verhoeven, de oud-politicus. En hij hebben vandaag in de Volkskrant, was het geloof ik, een opiniestuk gepubliceerd. Kees heeft ook het voorwoord geschreven. En gaat ook zorgen dat het in de ministerraad onder de aandacht wordt gebracht. Want het is een heel belangrijk. Het is ook een probleem wat makkelijk is op te lossen. Volgens Martijn.
1: Ja.
2: En ik sta er wel achter. Ik heb het een belangwekkend boek genoemd. Ik heb het uiteraard gelezen. En ik verwacht er heel veel van.
1: Wat fijn ook dat je zo'n verschil kan maken. Wat zodra het benoemd is. Ja, dan kun je ook eerder tot een oplossing komen. Waar iedereen plezier van heeft.
2: Ja, ja, ja, ja. En die draagt hij ook aan in zijn boek.
1: Heel gevaarlijke vraag. Welk boek maakt jou het meeste trots?
2: Nou, daar kan ik heel makkelijk over zijn. Ja. Dan kijk ik eerst even naar mijn eigen boek. Ja. 24 jaar ben je uitgever. En dan heb je nog nooit een boek op nummer 1 in de managementboek top 100 gehad. Ja. En dan ga je met een zekere meneer van Kranenburg samen een boekje schrijven.
1: Ja.
2: En in no time staat dat op nummer 1.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. En ik moet zeggen, alle eer aan Martin. Want die heeft
1: hem zo wijs.
2: Ja, het is een goeie. Ik ga morgenavond met hem uit eten overigens. Oh, ga het succes nog even vieren. Hij heeft daar heel hard aan getrokken. En we hebben dat boek samengeschreven. Dat was overigens mijn suggestie om dat te doen. Ik heb hem actief benaderd. Ik denk, ik zou het wel leuk vinden om samen met jou te gaan doen. En Martin had stond daar voor open. En dat is dat Geo, hè? Van CEO naar Geo heet het boek.
1: Ja.
2: En dat is dat boek geworden. En het was al binnen een week was het uitverkocht. Dus we zijn nu bezig naar de derde druk aan het kijken.
1: Wat gaaf.
2: En het boek is 29 april uitgekomen.
1: Ja. Ja. Dat gaat echt voor een tijd zonder papier is dat heel veel.
2: Ja. Maar laten we even naar andere auteurs kijken.
1: Ja.
2: En hij woont hier vlakbij, in Vijfhuis geloof ik. Ed Koster heeft 20 jaar terug een boek bij ons uitgegeven over Dries van Acht. En heel ander boek. Het was ons eerste boek over een politicus. En niet ons laatste, maar ons eerste. En een succesvol boek. En dat was zo verschrikkelijk leuk om te doen.
1: Toen leefde hij nog.
2: Sterker nog, hij heeft het zelf in ontvangst genomen.
1: Oh,
2: we hebben een persdag in Nieuwspoort georganiseerd. Nou, en zelfs Piet de Jong, de oud-premier Piet de Jong was erbij. Nog wat ministers uit die tijd. En dat was een verschrikkelijk leuke dag. Dat is een verschrikkelijk leuke dag.
1: Wat leuk ook. En ik ben dol op boeken. Je vangt ook een mens daardoor.
2: Ja, ja, ja. En vannacht was zelf ook zo trots erop.
1: Ja.
2: Ja, vond hij echt.
1: Ik heb gisteren juist een podcast geluisterd van Alle Geschiedenis Inside. Ik weet niet of jullie dat kennen. Geschiedenis Inside heet het. En het ging dus over Van Acht.
2: Oh, interessant.
1: Ja, het was heel interessant. Ja. Alle premiers worden even doorgezaagd.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Hij eigenlijk ook niet zo'n Sinterklaas was. Ja. Maar dat uiteindelijk juist daarna heel veel tekort zijn gekomen. Het was echt heel interessant. Ja, maar ook natuurlijk over zijn breedsprakerigheid van Van Acht.
2: Hij was in het echt ook zo. Dat is leuk. Want we hebben natuurlijk regelmatig met hem gesproken. Ja. Ik heb nooit CDA gestemd. Maar het was een bijzondere man. En wat helemaal bijzonder was, hij was echt mega klein.
1: Ja,
2: hij kwam bij mij ongeveer tot aan mijn navel, bij wijze van spreken.
1: Niet zien.
2: Ja, ja, nee.
1: Dat is
2: een hele kleine man. Ja.
1: Ja, ik heb Maxime Verhagen ooit meegemaakt.
2: Ja.
1: En Maxime Verhagen had een assistent die leek meer op Maxime Verhagen dan hij zelf. Dat was ook zo apart. Dat was echt zo apart. Was heel onder, soms als je iemand in 3D ziet.
2: Ja.
1: Mega klein. Daar ga ik even over nadenken. Op zo'n heel snel fietsje. Ken jij vannacht Dante?
3: Nee.
1: Leuk om een keer een interview te zien. Hij
2: was premier in Nederland in de jaren 70. Eind jaren 70.
1: Hij is geïnterviewd door Koen Verbraak.
3: Okay.
1: En dan ik zie ook zijn non-verbale manier van praten. Hij is constant dan ook voor bijna aan het bidden tegen een klaagmuur. Ja. En dan, hij trekt de woorden uit iemand anders. Het is een hele bijzondere man. Een hele bijzondere, amabele man.
2: Het was ook in de tijd dat politiek nog veel leuker was. Want je had wel polarisatie, maar er was respect.
1: Precies.
2: Ja, tussen Wiegel, tussen Den Uyl en Van Acht.
1: Ja, ja, ja. We sluiten altijd af met een met inzicht van, nou ja, wat wil je de luisteraar meegeven? En dan gaan we nog even over nadenken, want we hebben ook een heel lekker liedje klaarstaan van Diana Krall. En dat is jouw Spaanse roots. Als je moest kiezen tussen Nederland en Spanje, nu.
2: Nee, dan zou ik absoluut voor Spanje kiezen. Kijk, het voordeel is, ik heb mijn bedrijf hier. En ja. Ik heb vrienden hier. En ik heb een sociaal netwerk hier. En daarom ben ik hier ook veel. En dat vind ik heerlijk. Maar ik heb een soort van dubbel leven. Dus ook in Spanje een leven.
1: Leuk. Ja, ja.

0: Ik heb een radiopiraat hier in de uitzending. En jij zei net van ja, mag ik even zelf aangeven wanneer het liedje wordt afgekapt? Jij bent Spaanstalig. Waarom speciaal die strofe nog eventjes?
1: Nou, om daar de belangrijke zin van het liedje mee beëindigt. Van ik wil je dichtbij me voelen. Quiero sentirte muy cerca de mí. En ik ben bang dat ik morgen ver weg ben.
0: Ja. Mooi, mooi. We hebben Bob van Duren hier in de uitzending.
2: Zeker.
0: En we eindigen altijd met huiswerk voor de luisteraar. Mm-hmm. Iets waardoor ze misschien de goede kant op worden geduwd. Omdat we iets hebben gelezen, gezien, geluisterd. Mag ik bij jou beginnen, Bob?
1: Ja, in lijn met eigenlijk waar we het eerder vanavond over hebben gehad. De digitale onafhankelijkheid, of liever gezegd afhankelijkheid van Big Tech. Probeer wat Europese alternatieven te zoeken. En ik zal een klein voorbeeld geven. Misschien heeft de luisteraar wel eens van het programma WeTransfer gehoord. Wat je kunt gebruiken om grote bestanden naar iemand anders te sturen. Daar is een Europees alternatief voor. Dat heet Swiss Transfer. En het aardige is, ik kreeg de bestanden van een auteur, van Nando Harmsen. Die stuurde mij zijn afbeeldingen toe voor zijn nieuwste boek. Mm-hmm. En dat stuurde hij via Swiss Transfer. Ja. En toen dacht ik, hé, wat interessant. En sindsdien gebruik ik dat ook. Dus hoe makkelijk het is om over te stappen. Het heeft nog voordelen ook. Want die bestanden blijven 7 dagen in plaats van 3 dagen beschikbaar. Mm-hmm. De bestanden worden in de EER. De Europese Economische Ruimte worden opgeslagen en verstuurd. En dat is dus al een hele eenvoudige stap. Om van Amerikaanse big tech los te komen. En mijn huiswerkopdracht voor de lezers zou dus zijn: er zijn zoveel Europese alternatieven. Mistral AI bijvoorbeeld in plaats van ChatGPT. De Europese mail clients zoals Proton.
2: Ja.
1: Kijk eens of het mogelijk is. En
0: kijk lokaal.
1: Hoe makkelijk het is om eigenlijk een aantal Amerikaanse producten afscheid van te nemen.
0: Ja. Altijd dat WeTransfer gewoon Hollands was. Omdat Nalden natuurlijk daar ook aan de start was. Maar ja, waarschijnlijk is het ook in Amerikaanse handen. Mijn advies, ja, vandaag was de Wayback Machine voor ons weer ideaal. Een internetsite was plotseling gekaapt. Of in ieder geval, hij was verschwonden.
2: Ja.
0: En ja, de Wayback Machine is gewoon leuk als je je tikje melancholisch voelt. Dan kijk je gewoon naar een internetsite van vroeger waar je echt een heel goed gevoel bij hebt. En dan ga je gewoon lekker naar 1996. Ja. Of je gaat naar 2001.
2: Ja. Of 2025.
0: Dus neem daar even de tijd voor. Het is de web archive volgens mij. Maar als je Wayback Machine intypt, dan kom je ook echt op de meest prachtige dingen. En wat zou jij, Bob, wat zou jij dan gaan kijken als je de Wayback Machine voor je had? Wat zou je willen zien?
1: Oef. Ik moet nog naar het archief van Beeld en Geluid. Om al die Nederlandse radio en tv. Ja, die schatkamer inderdaad.
0: Die willen we ook,
1: Ik denk dat ik daar eerder naartoe zou gaan dan naar de Wayback Machine. Om heel
0: ik hou van hele lelijke dingen. Weet je, van oude startpagina's en dansende banaantjes. Ja.
1: Ik zou zo was het toevallig ook nog wel eens een keertje. Want dat was dan weer net van voor mijn tijd.
0: Ja.
1: Met onder andere Mies Bouwman.
0: Een van de acht.
1: Dit was voor een van de acht.
0: Oh ja, leuk.
1: Toen ze nog wat ondeugender was.
0: Oh ja.
1: Ja. En dat zou ik nog wel eens een keertje willen terugzien bijvoorbeeld.
0: Jongens, wat leuk
1: advies. Ferdinandus onder andere.
0: Oh.
1: Ja, ja.
0: Ga ik ook even kijken. Ja, ik zag dan wat paniekerig kijken. Huh? Heb jij een idee wat de luisteraar misschien zou willen zijn? Of zeg je van nou, sla mij maar over deze keer.
2: Nou, het wordt dit weekend weer heerlijk weer.
0: Ja.
2: Dus, en dit weekend is Plaspop. Dus ga
0: wat een
2: water
0: goed idee.
2: Op, ga Plaspop kijken, luisteren.
0: Ja.
2: Met vrienden. Ik ben met mijn team van Aansmeer en Beeld ook op het water. Dus als jij mij ziet varen met een camera, zwaai eventjes. Zing mee, doe een dansje. Hartstikke leuk. We gaan met een hele grote vlag langs varen. Dus je herkent ons aan de vlag. Of aan de grote
0: Aansmeer
2: camera.
0: Aansmeer in Beeld.
2: Aansmeer in Beeld. Nou, dat wou ik even meegeven. En
0: goede tip, dank je. Ik vond het een heerlijke uitzending. Dank je, Bob.
1: Nou, jij bedankt. Ik vond het superleuk. En Dante ook bedankt voor je inzet.
2: Ja, top. Bedankt. Ja, superleuk.
0: En radio is mooi. Als het dit naar meer smaakt, ga gewoon lekker naar radioaansmeer.nl. Daar staan ook al onze andere uitzendingen. En wat rest me nog meer? Blijf jezelf. Blijf puur. En geniet van het weekend. 32 graden. Heerlijk.
2: Tot dan.
1: Dag.
3: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
5: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
4: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer.
6: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
3: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
6: yeah. Radio Aalsmeer Politiek met Sam van Hest.
7: Ja, een hele goede avond. Welkom bij Radio Aalsmeer Politiek.
8: En wat heeft die Sam van Nest een hele leuke stem gekregen?
7: Wat is Sam verjongerd geworden? Nee, Sam, ik neem het graag een stokje van je over vandaag, want je was vandaag verhinderd. Ja. We gaan het hebben over politiek. Ja, hoe kan het ook anders? Aalsmeer Politiek, Radio Aalsmeer Politiek. En dat doen wij hier live in de studio bij Radio Aalsmeer met wethouder Sven Spaargaren. Goedenavond, Sven.
1: Goedenavond.
7: En Bart Kebout, ook wethouder. Maar jullie zijn deze keer in de rol van de formateur.
1: Ja.
7: Want er is natuurlijk een heleboel gebeurd de afgelopen 3 maanden. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten.
8: Ja.
7: Morgen wordt ook de presentatie gegeven ook in de gemeenteraad. Wat het nieuwe college wordt zeg maar dan eigenlijk samengesteld. Het wordt een bijzondere avond. We gaan er uitgebreid over praten in deze speciale uitzending op Radio Aalsmeer. En ja, Aurinus, we hebben ook altijd muziek hè, in dit programma.
8: Ja,
7: en die keuze laat ik graag dan aan jou over.
8: Weet je zeker?
7: Ja.
8: Ja, ik zou het ook doen.
7: Wat dus, heb je voor ons in petto?
8: Nou, dat is heel simpel. We zitten eigenlijk natuurlijk deze weken in een verhaaltje voetbal.
7: Ja, uiteraard.
8: Nou, dan kan je toch bijna niet buiten Shakira om.
7: Nee.
8: Toch?
7: Absoluut niet.
8: Ik zou zeggen, dan gaan we daar naar luisteren.
7: Okay.

0: Ja, Shakira hier op Radio Aalsmeer. Ja, echt iets met voetbal. Nou, we mogen zondag weer, zaterdagavond weer kijken. Ja. Een hoop mensen gaan dat waarschijnlijk ook op de plas doen met het plaspop. Dus we gaan er een leuk festijn van maken.
1: Oh, dat heb je ook nog, ja.
0: Ja, dat gaat gewoon door hier in Aalsmeer. Tjoe, ja, absoluut, absoluut. De verkiezingen. Die zijn geweest. Daar gaan we over praten met de formateurs van de gemeente Aalsmeer, Sven Spaargaar en Bart Kebout.
2: Ja.
0: Misschien even kort voorstellen voor de kijkers en luisteraars. Iedereen kent jou wel, maar toch misschien voor degene eventjes een korte voorstelling. Voorstelronde, Sven.
3: Ja, Sven Spaargaar, sinds 3 jaar wethouder namens de VVD in deze mooie gemeente. En ik ben een ras-echte Aalsmeerder van oorsprong.
0: Ja.
3: En met name financiën, economie, toerisme dat.
0: Ja, dankjewel. Bart?
2: Ja, nou ja, Bart Kebout. Sinds 2014 in Kudelstaart met mijn gezin. Wonen we daar naar volle tevredenheid. En 6,5 jaar nu wethouder. Ik was ook lijsttrekker. Sven was dat voor de VVD, ik was dat voor het CDA. En nu hier vanavond ook als formateur. Dus Sven had mij gevraagd dat samen met hem te doen. Dus volgens mij zijn we ook in die hoedanigheid uitgenodigd nu.
0: We gaan heel eventjes een stapje terug. 3 maanden geleden, de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kijkt u daarop terug?
3: Ja, als VVD een hele mooie overwinning, om het zo te zeggen. Uh-huh. 3 zetels erbij, dus van 5 naar 8. Ja, voor ons historisch. En het kwam wel als een verrassing. Want ja, dit soort uitslagen, daar hou je nooit rekening mee. Uh-huh. Maar geweldig, echt. Dus we waren daar natuurlijk super gelukkig mee. We wisten eigenlijk niet wat er ons overkwam op die bewuste verkiezingsavond in het gemeentehuis.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment de dag daarna, dan begint het een beetje in te dalen. Dan denk je van, hoe is het mogelijk? Maar gelijk voel je ook de verantwoordelijkheid. En denk je van, ja, je hebt wel aardig wat stemmen gekregen van de inwoners. Dan moet je ook aan de bak.
0: Ja. Nou, dat gaat ook gebeuren de komende 4 jaar weer. Bart, als je terugkijkt naar die...
2: In eerste instantie wel wat teleurgesteld. Want CDA ging van 6 naar 5. Dus dat was de eerste reactie. Was wel wat teleurstelling. Eigenlijk daarna ook alweer tevredenheid. Want eigenlijk de coalitie waar we al goed in samenwerkten... Die hield een meerderheid. En die won zelfs 2 zetels, als je zo bekijkt. En dat werkt goed. Dus dat blij dat we daarmee verder kunnen. En daarnaast vind het wel CDA ook heel fijn dat we met een aantal nieuwe raadsleden ook weer aan de slag konden. Waaronder ook 2 mensen van 21 jaar. Dus daar zijn we ook wel heel blij mee.
0: Verjonging in de gemeente.
2: Ja, zeker.
0: Was dat hard nodig?
2: Nou, hard nodig. Het is goed dat het gebeurt, denk ik. En ik denk dat het gewoon heel goed en gezond is dat in de gemeenteraad mensen van verschillende leeftijden zitten. Ik denk dat het ook heel nuttig is dat de mensen die juist al wat meer levenservaring hebben, dat die er zeker ook in zitten. Ja. Maar dat je op zijn minst ook een deel van de raadsleden ook jong is, dat lijkt ons heel, heel goed.
1: Maar dat was in dit geval was dat wel een heel groot deel van de gemeenteraad.
2: Nou ja, goed, als ik naar het CDA keek, we hadden bijvoorbeeld ook Teersa van der Meer, natuurlijk een twintiger. Die is op de 18e ook in de gemeenteraad gekomen, 8 jaar geleden. We hadden natuurlijk Marlon van Diemen als dertiger. Dus we hadden op zich wel bij het CDA wel. Het is niet dat er alleen maar oude mensen in zaten, plat te zeggen. Ja. Maar we zijn wel heel blij dat er ook echt verjonging is, ook bij andere partijen.
1: Ja, ik wou zeggen, door de hele raad heen, we hebben 23 zetels in die raad.
2: Ja.
1: Maar volgens mij is de helft zo'n beetje nieuw.
2: Ja.
1: En dat is wel een uitdaging.
0: Hoe kijken jullie trouwens op de opkomst van die met de verkiezingen? Zijn jullie daar tevreden over?
3: Nou, de burgemeester heeft daar een uitspraak over gedaan. Die was echt tevreden over de opkomst. Natuurlijk wil je graag 100% zien, maar het was een hele mooie opkomst. En daar was hij heel blij mee. Ja. En zeker voor Aalsmeer Kudelstaart is dat een heel mooie percentage. Ja. Ja.
0: En dan nu de formatie. Hoe is dat proces gegaan? We kennen natuurlijk allemaal de formatie, hoe dat in Den Haag gaat. Kun je dat nou vergelijken met Den Haag? Of het is natuurlijk heel lokaal, maar hoe gaat dat proces hier in het Aalsmeerse?
3: Nou, je ziet verschillende processen bij verschillende gemeenten. Dus dat zie je wel. Maar waar het wel ongeveer altijd op neerkomt, meestal de grootste partij die krijgt dan de eerste kans om het proces te gaan leiden en vorm te geven. Wij hebben ervoor gekozen om daar een verkenner voor aan te stellen. Een hele bekende. Die kent de Aalsmeerse van binnen en van buiten. Dat leek ons wel verstandig. Maar sommige gemeenten kiezen ook voor een verkennen van buiten. Hè, expres. Dus ja. Nou, het is maar net wat je verstandig vindt. Ja, en die heeft de opdracht gekregen om te kijken naar... wat willen alle partijen zelf? Wat vinden zij de meest logische eerste keus qua coalitiecombinatie? Mm-hmm. En daar heeft hij keurig een verslag van gemaakt en gepresenteerd in de gemeenteraad.
0: Ja, de verkenner, je mag de naam ook wel noemen. Dat is... dat me eventjes...
1: Dirk van der Zwaag, toch?
3: Je kent hem? Ja, Dirk van der Zwaag.
0: Ja. Hoe is dat gegaan? Hij heeft dat verslag. Hoe zijn die gesprekken verlopen?
3: Ja, daar ben ik niet bij geweest. Dat was puur aan de verkenner, aan Dirk zelf. Mm-hmm. Dus ik zat daar gewoon niet bij. Het was echt aan de verkenner zelf om met iedere fractie een gesprek te hebben.
0: Ja.
3: En te onderzoeken van, jullie als fractie, wat heeft jullie eerste voorkeur? Misschien nog een tweede voorkeur? Wat vinden jullie belangrijke punten? Wat zou je eventueel graag willen zien in een coalitieakkoord? Nou, dat heeft hij allemaal in vertrouwelijkheid met diverse fracties besproken. En daar heeft hij een soort rode lijn in gevonden. En dat heeft hij laten zien in zijn advies.
0: Ja. En voor jullie dan, de afgelopen maanden, het proces, hoe is dat verder, heeft zich dat ontwikkeld?
2: Ja, nou ja, toen de verkenner zijn rapport had opgeleverd, hè, dat heeft hij openbaar met de gemeenteraad gedeeld en ook toegelicht. Het advies was eigenlijk, hij constateerde dat VVD, CDA en D66 alle drie hadden aangegeven dat ze met de coalitie verder wilden. En hij heeft een aantal adviezen meegegeven. En het eerste advies was aan de VVD om een formateur, zeg maar, te benoemen. En Sven die belde mij van, nou Bart, zullen wij dat samen gaan doen? Dus hebben we
0: je hebt
2: dat samen.
0: Je hebt een ja gezegd?
2: Ja, zeker. Ja. Dus zeker. Dus dat hebben we van daaraf samen opgepakt. En dan was dus het punt van... dat we dus eerst met die drie partijen, zeg maar, met z'n drieën gesprekken gingen voeren en met z'n drieën een coalitieakkoord gingen schrijven. Dat was eigenlijk toen de volgende stap waar we toen mee aan de slag zijn gegaan. Ja.
0: Die gesprekken, welke thema's kwamen in vrijwel alle gesprekken terug?
3: Je bedoelt met de drie...
0: Ja, wat er leeft in Aalsmeer, de gesprekken, de onderwerpen die de partijen op het programma hadden staan of hebben staan.
3: Nou, je ziet wel een aantal onderwerpen steeds terugkomen. Allereerst natuurlijk het te weinig aan woningen. Wat dat betekent voor onze inwoners, vooral onze jongeren, maar ook onze ouderen die door willen stromen naar een levensbestendige woning. Mm-hmm. En nog meer doelgroepen, dus echt de woningnood. Nou, dat kom je bij alle drie, eigenlijk bij alle partijen kom je dat wel tegen. Mm-hmm. Het zorgvraagstuk, dus jeugdzorg, WMO, vergrijzing, dat kom je ook echt tegen. Hoe kijken we aan tegen een plezierig dorp qua buitenruimte? Hoe wil je dat graag zien met groen, onderhoud enzovoort? Financiën is dan natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. Het moet wel betaald kunnen worden. Dus dat zijn sowieso een aantal onderwerpen die voorbij kwamen.
0: Wat is voor jullie het meest lastige onderwerp om aan te kaarten, om te bespreken? Het meest gevoelige onderwerp misschien? Wat er speelt?
2: Nou, ik denk het meest gevoelige wat dan als eerste binnenschiet is de hele discussie rondom vluchtelingen. Dat is natuurlijk iets wat meteen heel veel emoties losmaakt. Ik denk dat we daar met elkaar een hele goede lijn in hebben gevonden. En die staat ook in het coalitieakkoord. Maar als je vraagt wat is een heel gevoelig punt, dan denk ik dat dat natuurlijk een onderwerp is wat altijd veel emotie losmaakt. En verder, als het om de zorg gaat, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar we hebben ook al een portefeuilleverdeling naar buiten gebracht. Als ik morgen benoemd word in de gemeenteraad, mag ik vanuit CDA ook, of echt vanuit het college voor alle inwoners, mag ik dan aan de slag ook met zorg. En met zorg is natuurlijk een gevoelig punt van hoe gaan we om met wachtlijsten, tekorten, druk op het zorgstelsel? Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen? Dat soort dingen liggen natuurlijk ook gevoelig. Maar ja, woningen, noem alle andere punten maar op. Ja.
0: Komen we er straks nog even wat uitgebreid op terug. Welke kwaliteiten moet een coalitie volgens jullie hebben om de komende 4 jaar succesvol te kunnen besturen?
3: Hij kijkt jou aan.
0: Ja, ik kijk jullie beide aan. Ik kijk je erbij aan.
2: Laten we het een beetje afwisselen. Ja. Welke kwaliteiten? Nou, ik denk sowieso goed kunnen samenwerken. Constructief zijn. Snappen wat er speelt onder de inwoners. Goed in gesprek zijn met onze inwoners, met onze bedrijven. Een goede en duidelijke koers varen. En vooral gewoon goed aan de slag voor onze inwoners.
0: Ja. Sven?
3: Ja, helemaal mee eens. En vooral laat het ook een beetje een goede sfeer doen. Samenwerken met de raad. Want we zien allemaal welke punten waar we voor staan in Aalsmeer-Kudelstaart. Qua zaken die beter kunnen en opgelost moeten worden. En ook de uitdagingen. Mm-hmm. Dat kun je best doen met een stabiel college, een stabiele raad. En dat we die punten aanpakken.
0: Ja, want hebben jullie ook vooral gekeken naar inhoudelijke overeenkomsten of ook naar bestuurlijke stabiliteit?
3: Beide. Daar zet ik even mijn VVD-pet op. Als VVD hebben we ook gezegd, een nadrukkelijke wens. We willen echt een stabiel bestuur daaraan bijdragen. En geen politieke experimenten. Want we hebben natuurlijk wel een bepaald verleden als gemeenteraad. Het was niet altijd even gezellig. En we hebben natuurlijk serieuze uitdagingen waar we als bestuur mee aan de slag moeten. Ja, en dan helpt het niet als je als college rollenbollend over straat gaat om te beginnen. Uh-huh. Dus dat was een nadrukkelijke wens vanuit de VVD, maar ik denk ook vanuit andere partijen natuurlijk.
2: Ja.
3: En qua inhoud. Je kent, maar nogmaals met de VVD-pet op, wat we als VVD nadrukkelijk hebben uitgesproken tijdens de campagne.
2: Ja, ik denk dat daar ook een voorbeeld is. Denk ook dat we ook met D66 ook zijn verder gegaan. Hè? Want getalsmatig zou dat niet nodig zijn. Hè? VVD heeft 8 zetels, CDA 5. Nou, 12 is al een meerderheid. Maar je hebt het over stabiel bestuur. Een goede samenwerking kunnen voortzetten. Vonden we dat ook heel belangrijk. Ja. Wij werkten eigenlijk al in de afgelopen jaren heel goed samen met elkaar. En met die drie partijen hadden ze iets van laten we die lijn dan gewoon voortzetten.
0: Ja, want D66 die verloor een zetel. Waarom kan juist die partij, die verlies, toch ook interessant zijn voor een coalitie?
2: Ja, maar dat zo kun je er naar kijken. Alleen voor ons was het eigenlijk vooral een kwestie van we werken goed samen en laten we daarmee doorgaan. En dan heb je ook een stabiele, goede coalitie, denk ik.
0: Kun jij meerwaarde noemen van D66 in het bestuur voor Aalsmeer, van Aalsmeer?
2: Een hele constructieve, betrouwbare partij waar we al een paar jaar goed mee samenwerken. Dat vind ik eigenlijk al heel wat.
0: Ja, en Sven, voor jou?
3: Ja, zeker. En Bart en ik hebben met name ook te maken met Sybrand de Vries. Nou, daar hebben we een hele plezierige samenwerking mee. En ja, je tekent toch met z'n drieën of met z'n vieren, inclusief burgemeester. En eigenlijk vijf is straks met de tweede VVD-wethouder. Toch voor 4 jaar. Dus je gaat 4 jaar de wedstrijd aan. Dan wil je ook een beetje het gevoel hebben van jongens, we gaan hier met de juiste chemie. En de juiste positieve instelling gaan we hiermee aan de slag.
0: Ja.
1: Betekent wel dat je qua zetels twee lokale partijen die eigenlijk best allebei misschien wel iets groter zijn als bijvoorbeeld D66 buitenspel zet.
3: Nou, buitenspel niet, want ze zijn allereerst natuurlijk onderdeel van de gemeenteraad. En we hebben ook als formateur. We hebben het advies ook overgenomen van de verkenner om te zeggen, als wij een concept coalitieakkoord hebben, leg hem ook voor aan de partijen die niet aan tafel hebben gezeten, waaronder absoluut Aalsmeer, Floor Aalsmeer en GroenLinks PvdA. En dat is ook gebeurd. Dus we hebben ze alle drie ook uitgenodigd voor een gesprek van, goh, dit is een concept coalitieakkoord en wat vinden jullie daarvan? Zijn er nog zaken die jullie missen of zaken die verbeterd kunnen worden in belang van de inwoners en ons dorp?
1: En hebben jullie daar respons op gekregen?
3: Zeker. En ik moet ook zeggen, een hele constructieve inbreng. Dus daar waren we ook heel blij mee. Een aantal zaken hebben we ook aangepast in dit coalitieakkoord. Laat ik zo zeggen. Ik hoop dat deze manier van samenwerken komende 4 jaar ook voort kan.
0: Ik kijk toch eventjes nog terug naar 3 maanden geleden. Floor Aalsmeer heeft bij de verkiezingen 1 zetel gewonnen. Hoe hebben jullie dat in die uitslag meegewogen?
3: Zal ik die doen?
0: Ja, is goed.
3: Ja. Ja. Nou kijk, dat was de verkenner had dan daar natuurlijk een extra advies in. Ze hebben natuurlijk ook een zetel erbij gekregen, als je het zo kunt zien. Dus wat gaan jullie daarmee doen in de verkennende fase? We zaten natuurlijk wel met iedere partij heeft zijn eigen voorkeur aangegeven. En ja, er waren 3 partijen die elkaar aanwezen om te beginnen. Floor Aalsmeer had een andere voorkeur. Dus niet met CDA, niet met D66, maar wel met de VVD en met GroenLinks PvdA. Dus dat was een hele andere voorkeur. Nou, uiteindelijk is die rode lijn naar boven gekomen. En dat is toch met de huidige 3 partijen om allereerst daar het gesprek mee te starten. Mm-hmm. Nou, dat hebben we ook zo bekendgemaakt. We hebben wel naar elkaar gekeken en gezegd, kijken naar het advies van de verkenner. We gaan in ieder geval met Floor Aalsmeer wel aan tafel. Nou, dus die hebben we ook uitgenodigd. Maar wel in de zin van het concept coalitieakkoord. En zien jullie daar nog een toevoeging aan?
0: Ja. Oké, en hoe is dat verlopen, dat gesprek om voor die verdere samenwerking?
2: Nou, kijk, die gesprekken vinden verder in vertrouwelijkheid plaats. We hebben natuurlijk met de partijen zelf daar contact over gehad. En het is aan hen zelf of ze daar nog... Kijk, morgen wordt bijvoorbeeld het coalitieakkoord gewoon in het openbaar gepresenteerd. En dan zal blijken wat ze erover zeggen. Hè. Dus dat kan iedereen daar zien. En dat is ook. En verder is dat natuurlijk ook iets wat we de komende 4 jaar... iedere dag met elkaar over het gesprek aan kunnen gaan. Want ja, we hebben het coalitieakkoord zoals het nu ligt... Dat zal zeg maar de basis vormen voor de begroting en voor alle plannen die natuurlijk de komende jaren uitgerold worden. En er zal natuurlijk op al die momenten ook gewoon contact over zijn en debat over kunnen worden gevoerd.
0: Eigenlijk het fundament voor de komende 4 jaar.
2: Ja, klopt.
0: Morgen dus heel belangrijk. Ook live hier te zien en te volgen op Radio TV Aalsmeer. Muziek, denk ik.
1: Echt waar? Nou, dan gaan we dat gewoon weer doen. Ik vind dit zo'n waanzinnige plaat. Ik ga hem gewoon draaien. Ik kan mij schelen. Ma!

0: Ja, en dan ineens is een plaat weer afgelopen. Dan gaat het heel hard. En dan moet ik weer even schakelen. Ja. Maar dat gaat lukken.
1: Lekkere muziek, Nier.
0: Ja, joh.
1: Dat is echt... Ja, we zijn nog steeds in gesprek met de formateurs van de gemeente Aalsmeer. En ja, morgen wordt het aan de gemeenteraad gepresenteerd. We gaan toch nog even terug over de rol als formateur. Jullie zijn gevraagd om boven de partijen te staan. Hoe moeilijk is dat als je dus zelf ook die politieke ervaring hebt? Hoe zwaar is die opgave, Bart?
2: Inmiddels ken ik denk ik de gemeenteraad best wel goed. Dat kan een voordeel zijn, ook een nadeel. Ik heb geprobeerd om die rol zo goed mogelijk uit te voeren. En gewoon goed te luisteren naar de verschillende partijen. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: En van jou, Sven?
3: Ja, hetzelfde. Kijk, als je het heel netjes wil doen. Want kijk, sommige gemeenten hebben gewoon 2-3 partijen. Die zien elkaar en dan spreken ze af van wij gaan het doen. En klaar is het. Hè? Die gemeente heb je ook. Alleen, ik had zoiets samen met Bart. Nee, we gaan het gewoon heel netjes volgens het boekje doen. Een verkenner onafhankelijk aanstellen. Nou ja, Dirk. Die heeft met iedereen gesprekken gehad. Daar zitten wij gewoon niet bij. Dat is echt aan de verkenner. Ja. We gaan in die tussentijd ook niet koffie drinken met allerlei fractievoorzitters. Het is tijd voor de verkenner en wij nemen even afstand. Nou, dat was stap 1. En 2, je wil dat alle partijen gehoord worden. En laat het ook maar transparant gepresenteerd worden in de raad. Zodat ook de inwoners kunnen zien dat alle partijen gehoord zijn. En wat zij ervan vinden. Ja. Nou, volgens mij is dat de route die je meestal moet aflopen.
1: Wat maakt iemand volgens jullie een goede coalitiepartner? Kun je kenmerken noemen? Wat is een goede coalitiepartner?
2: Nou, betrouwbaar, constructief, begripvol. Bereid om zijn nek uit te steken. Verantwoordelijkheid willen nemen. Ook dingen uitleggen, ook als het de minder fijne onderdelen van een besluit. Hè? Want ja... Mm-hmm. Dat is natuurlijk altijd in de politiek. Ja, een besluit heeft vaak na- en voordelen. En politiek is toch keuzes maken. En dan kun je niet daarin shoppen. En alleen de leuke elementen zeggen, ja, daar waren wij voor. En de minder leuke elementen een andere schuld van geven. Ja. Dus dat is wel heel belangrijk dat je dat ook kunt. En ook daar eerlijk

0: opmerking kan zijn van ja, dat klopt. Dit was inderdaad misschien niet leuk of dit is voor u niet prettig. Maar in het geheel hebben we het als volgt. En ja, dat, ik denk dat je dat ook wel moet kunnen en daar ook verantwoordelijkheid voor nemen en voor staan.
1: Ja. Is dat voor jou, geldt dat voor jou, Sven?
2: Ja, absoluut.
1: Ja.
3: Ik denk ook dat het een gevalletje is van goed luisteren naar andere meningen.
0: Zeker.
3: Want ik bedoel, jouw mening hoeft niet altijd helemaal de goede te zijn. Zou ook best kunnen wezen dat andere meningen misschien wel ietsje beter zijn.
0: Ja.
3: Maar durf je dat dan ook aan te nemen?
0: Ja, zeker. Ja, dat is ook een belangrijk onderdeel. Ja. Ja. Ja.
1: Als we kijken over vertrouwen en samenwerking, een belangrijk aspect in deze fase. Kun je dan zeggen, en dan kijk ik even naar jou Sven, welke partij jullie het meest verrast heeft tijdens die gesprekken die gevoerd zijn?
2: Nou, dat zijn gesprekken in de vertrouwelijkheid geweest. Dus in die zin wil ik daar niet een uitspraak over doen. Want dan ga je de ene partij voordelen en de andere benadelen. Kijk, die gesprekken zijn gewoon allemaal gevoerd op basis van, op zijn minst, om te beginnen respect.
1: Uh-huh.
2: Voor elkaars mening, voor elkaars achterban. En iedereen heeft, en dat is mijn gedachte, iedereen heeft het beste voor met het dorp en de inwoners. En zo ziet iedereen hier met zijn eigen visie op het leven. En de maatschappij zitten ze hier aan tafel en in de gemeenteraad. Dus kijk, dat is mijn vertrekpunt. Dus iedereen wil het beste voor het dorp en de inwoners. En zo ga je met elkaar het gesprek aan. En ja, met één heb je wat meer chemie dan met de ander. Maar je hebt wel gewoon elkaar te respecteren en goed naar elkaar te luisteren.
1: Bert?
0: Ja, eens.
1: Ook zo.
0: Ja.
1: Maar als je dan kijkt naar de gesprekken die zijn gevoerd, zijn er dan, kun je dan wel zeggen dat er een aantal partijen dichter naar elkaar toe zijn gekomen?
0: Nou, dat denk ik wel. Kijk, de coalitie werkte al goed samen. En dat kun je ook in het stuk lezen. Ik denk dat jullie het coalitieakkoord gelezen hebben. En dat zeggen we ook al vrij in het begin. En het is ook een niet heel dik akkoord. Het is vrij kort en krachtig. Sowieso houden we daar wel van. Maar ja, we zetten in feite gewoon heel veel dingen voort waar we al mee bezig waren. Dus in die zin, we vonden al dat we fijn samenwerkten. En ja, dat is in die gesprekken werd dat wel weer bevestigd. En zo niet, dan had het een andere uitkomst gehad, denk ik. Ja. Ja.
1: Wat waren er met die coalitieonderhandelingen ook onderwerpen waar partijen zich absoluut niet in wilden bewegen?
0: Nou, absoluut zonder niet in wilde bewegen is denk ik niet het goede woord. Kijk, zoals Sven al aangaf, die gesprekken vinden in principe in vertrouwelijkheid plaats. En wat er uiteindelijk in het coalitieakkoord naar buiten komt, dat is gewoon waar de partijen met elkaar zich in kunnen vinden. Dus dat is zeg maar het korte antwoord. En ja, natuurlijk hebben partijen een mening. Dat is logisch, want anders zit je ook niet in de politiek. En ja, ik kan wel vertellen, er is best af en toe gebeurd dat er bijvoorbeeld even geschorst werd. En dan gingen mensen even de gang op. En soms ook wel even dat het dat er wat emoties bij komen kijken en dat mensen echt even gepassioneerd iets vertellen. Ik denk, maar dat is ook alleen maar goed.
1: Maar dat hoort er gewoon bij,
0: dat
1: toch?
0: Zeker. En dat is ook heel gezond, denk ik. Dus,
1: ik denk dat het gewoon bij andere gemeentes niet anders is. Dat is gewoon zeg maar het proces als het gaat. Ook
0: klopt.
1: Hier in Aalsmeer, andere gemeentes, maar ook in Den Haag.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dan ook wat ook aan de orde is geweest, het uitbreiding van het college. Met een aantal wethouders. De uitbreiding met een extra wethouder. Dat was een wens van de coalitiepartijen of was het een noodzaak voor de gemeente?
0: Nou ja, goed. Eigenlijk is eigenlijk wat partijen hebben aangegeven is dat het hun ervaring is dat het gewoon nodig is met hoeveelheid werk die er ligt, dat het beste is om dat met z'n vieren te doen. Overigens, je zegt een uitbreiding, dat is maar net hoe je het bekijkt. 4 jaar geleden startte het college toen ook met 4 wethouders, hè, om maar even een voorbeeld te geven. Dat werd een jaar later, ging dat naar 3. 8 jaar geleden was het college met 3 gestart. En weer de 4 jaar daarvoor waren er ook 4 wethouders. Hè? Dus het is ook weer niet in die zin niet heel bijzonder voor Aalsmeer. In Aalsmeer heeft meestal of 3 of 4. En met alle opgaven die er liggen. Kijk, het is zo dat in de loop der jaren mensen vragen ook wel eens van, oh, wethouder, is dat part-time? Dat vragen mensen ook nog steeds wel eens. Alleen vroeger kon dat. Maar in de loop van tientallen jaren zijn er steeds meer taken ook naar gemeenten toegegaan. En natuurlijk Nederland is steeds complexer geworden. De regeldruk is allemaal groter geworden. Dus met alle verantwoordelijkheden die je als gemeente hebt, ligt er ook gewoon heel veel op je bordje. Dus maar 4 is geen raar aantal voor een gemeente als Aalsmeer.
1: Nee, ik heb, maar anders moet je me meteen corrigeren, dat het ook te maken heeft met het aantal inwoners. Dat er een bepaalde formule is, als er zoveel inwoners zijn, ben je verplicht om zoveel wethouders te hebben.
0: Dus nee, niet verplicht. Er is gewoon een soort norm, even uit mijn hoofd. Mag je op FTE-basis 4,8 geloof ik hebben? Dat zeg ik even uit mijn hoofd hoor. Maar dat kan, maar dat is allemaal openbaar te vinden. Het is inderdaad zo dat er een bepaalde richtlijn is. Of ook meer mag je ook niet. Hè? Dus je mag wel bijvoorbeeld ook 5 benoemen, maar qua salaris zit daar wel, is dat wel gemaximeerd. Mm-hmm. Dus op die manier. Maar het is niet dat wij verplicht zijn om 3 of 4 of 5 te doen. Daar heb je een bepaalde vrijheid in. En dat is ook heel gezond. Dat is ook wel mooi aan hoe Nederland is vormgegeven. Dat je als gemeente ook een groot deel zelf mag bepalen. Binnen bepaalde grenzen natuurlijk.
1: Ja. Maar zijn er ook nog alternatieven overwogen?
0: Alternatief voor?
1: Dan de 4, de 3 of dat jullie zeggen ja.
0: Nou, in het verslag van de verkenner staat dat diverse partijen, in ieder geval ook deze 3, maar ik denk zelfs meer, maar in ieder geval dat diverse partijen hebben aangegeven, in ieder geval deze 3, dat ze 4 een goed aantal vonden. Dus dat is eigenlijk in de formatiefase helemaal geen discussie meer geweest. Nee. Dat was eigenlijk toen bij het verslag van de verkenner al duidelijk. Ja.
3: En mag er ook inmiddels al bekend worden wie het gaan worden?
2: Nou, er worden gesprekken gevoerd in vertrouwelijkheid. Dus meer mag ik ook nog niet zeggen.
3: Zo, dat is mooi. En die gesprekken worden gevoerd en morgen worden ze... dus die gesprekken zijn eigenlijk al afgelopen.
2: Nee, die worden nog gevoerd.
1: Morgen nog een donderdagochtend en een donderdagmiddag en donderdagavond. Wat er bekendheid gemaakt.
2: Nou, zo snel gaat het niet. Want je moet ook nog als kandidaat wethouder, moet je ook nog door een hele screening heen. En dat neemt echt weken in beslag.
1: Ook nog door een hele screening?
2: Ja, er wordt inderdaad gekeken van, ben je goed wethoudersmateriaal op allerlei manieren. Dus er is echt een, en ook deze keer is er zelfs een verzwaarde screening gehouden, als experiment ook.
1: Dus, kun je een voorbeeld noemen? Wat een verzwaring ten opzichte van de vorige periode?
2: Ik weet niet of ik dat mag noemen.
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij...
2: De burgemeester ervan.
0: Nou, kijk, er zijn sowieso allerlei eisen die moeten worden getoetst. Of je, of je bijvoorbeeld aandelen hebt, of je bepaalde belangen hebt, of je privé eigendom ergens hebt. Al dat soort zaken worden allemaal bekeken. Hè, om te voorkomen dat je natuurlijk omkoopbaar bent, om het zo maar te zeggen. Dus dat soort dingen die worden allemaal getoetst. En verder is ook wat breder gekeken naar een soort naar vaardigheden en waarop je nog kan ontwikkelen, dat soort zaken.
1: Ja. Ja. Kunnen we zeggen dat Aalsmeer complexer is geworden om te besturen dan 4 jaar geleden?
0: Dan 4 jaar geleden weet ik niet specifiek. Ik denk wel wat ik net zei, in de afgelopen decennia zijn er steeds meer taken op ons afgekomen en is het steeds complexer geworden. Of er nou veel verschil zit tussen nu en 4 jaar geleden, weet ik niet.
3: Nou, ik denk als je de komende 4 jaar de onderwerpen die op tafel liggen.
0: Dat klopt.
3: Die zijn natuurlijk best wel aardig formaat.
0: Nou ja, kijk, laat ik zo zeggen. Een voorbeeld wat het ook weer ingewikkelder maakt, is bijvoorbeeld die netcongestie. Hè? Dat is ook weer zoiets van dat je natuurlijk ook nog te maken hebt weer met allerlei tekorten op het stroomnet. En wat dat dan weer allemaal betekent. Dus zo komen er iedere keer wel weer dingen bij. Aan de andere kant, dat er nieuwe dingen zijn, nieuwe uitdagingen, is ook weer van alle tijden. Hè? Dus ja.
1: Ja. Sven, ik kijk jou even aan. Hoeveel invloed heeft de financiële positie van de gemeente invloed gehad op jullie keuzes?
2: Nou, kijk, financiën is alles bepalend bijna. Want ja, zonder geld kun je niks doen. Maar goed, we staan er nog financieel goed voor, hè, als gemeente Aalsmeer. Mm. Dus dat is het positieve nieuws. En dank aan de voorgaande generaties raden die dat zo gelaten hebben. Maar we moeten daar wel alert mee zijn. Hè? Want zoals jullie weten, over 2 jaar worden heel veel gemeenten krijgen fors minder geld vanuit de Rijksoverheid. Provincies ook trouwens. En als dat niet verandert, en ik vrees dat dat de lijn gaat worden. Ja, dan moeten we echt serieus gaan kijken naar hoe gaan we het dan allemaal financieren.
3: Maar er zitten natuurlijk wel voor de komende jaren behoorlijk wat grote uitgaven aan.
2: Ja.
3: Ik bedoel, er komt een zwembad aan. Bart hebt daar met een prachtige mooie foto in de krant gestaan dat eindelijk de contracten zijn ondertekend.
2: Ja.
3: Dus met andere woorden, dat geld is alvast weg.
2: Nou, dat moet nog uitgegeven worden. Ja, maar, okay. Dat gaat wel, dat gaat wel gebeuren. Ja, en we hebben ook een nieuwe school in Oost. En nou ja, ook nog een brandweerkazerne. Maar dat gaat via de veiligheidsregio. Dus ja, je gaat in een paar jaar tijd ga je even behoorlijk wat miljoenen uitgeven. Ja. Klopt.
3: En dat betekent dus ja, dat er toch wel extra alert op de centjes moet gelet worden. Ja. Als je over 2 jaar inderdaad in dat gat gaat zitten.
0: Ja, ja, dat klopt. Maar die informatie was toen ook bekend. Hè? Ja. Dus we hebben met de gemeenteraad die investeringen in de afgelopen jaren ook goed besproken en doorgerekend. Dus op zich is dat allemaal goed beoordeeld dat we dat financieel aankunnen. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ja ook de komende jaren. We hebben nog zoveel wensen. Ik bedoel, er zijn zoveel zaken waar je mee aan de slag wil. Of het nou in de zorg is of wegen. En alles kost geld. En natuurlijk, we hebben natuurlijk dit jaar gezien dat die bouwkosten in één keer flink gingen stijgen. Nou, zo heb je iedere keer wel weer wat. Maar kijk, het lastige is inderdaad voor ons als gemeente dat wij moeten natuurlijk zorgen dat onze inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht zijn. Hè? Dus dat is ook logisch. Maar ja, met een inkomstenkant die heel erg onzeker is. Want ja, als Den Haag er in één keer weer 1 miljoen afhaalt, dat scheelt dat nogal in je. Dus dat is gewoon een uitdaging waar je mee te maken hebt. Maar we staan er gelukkig goed voor. En, maar dat, zo staat het ook in het coalitieakkoord. Het is niet zo dat we nu per direct allerlei bezuinigingen nu meteen ingaan. Hoe het in het coalitieakkoord is afgesproken, is dat wij diverse maatregelen nu gaan voorbereiden. Dat als het nodig is, dat we ze ook meteen kunnen invoeren. En dat kan dan pijn doen. Maar of dat echt nodig gaat zijn en hoe en wat, dat gaan we de komende tijd uitwerken met de gemeenteraad samen.
1: Maar zijn er dan, er komen moeilijke jaren aan, maar zijn er dan ook gedachtegangen bij de gemeente van, hey, dat is een potje waar we extra geld uit kunnen halen of geld mee kunnen creëren?
0: Waar denk je dan aan?
1: Er zijn de bepaalde dingen van je zegt van, hey, als we dat en dat doen, we gaan bijvoorbeeld bij de provincie of op bepaalde subsidies of bepaalde regelingen.
0: Nou, als het om subsidieregelingen gaat, dan is bijvoorbeeld het Schipholfonds is een heel belangrijke voor ons. Hè. Dat heet dan nu het Omgevingsfonds. We waren eigenlijk de eerste gemeente die daar een heel groot bedrag, of überhaupt de eerste, en ook uit dat nieuwe Omgevingsfonds die meer dan 3 miljoen voor dat zwembad bijvoorbeeld hebben uitgehaald. Dus juist, of uitgehaald, toegekend hebben gekregen, maar we hebben daar wel veel tijd in gestopt. Dus dat zijn belangrijke vormen om dat soort investeringen toch te kunnen doen. Hè? Dus ja, zeker op dat soort subsidieregelingen moeten we gebruik van maken. Maar als je het hebt over nieuwe potjes van nieuwe belastingen en zo, ja, daar zijn we natuurlijk wel terughoudend mee. Want ja, dat zijn allemaal dingen dat moeten uiteindelijk inwoners en bedrijven betalen. Dus ja, dat zo staat het ook in het coalitieakkoord. Maar goed, dan weet Sven nog meer over, nog beter te vertellen dan ik, dat we natuurlijk als eerste dan ook naar onszelf kijken. En van nou, hoe kunnen we onze eigen organisatie en onze eigen uitgaven ook iets aan doen? Dus dat is wel de lijn zoals die in het coalitieakkoord staat.
1: Ja. Hoe voorkom je dat verwachtingen worden gewekt die later niet kunnen worden waargemaakt, Sven?
2: Niks beloven. Nee, heel grappig. Ja. Je moet. Kijk, je weet dat we in een af en toe een weerbarstige wereld leven. Maar wat je belooft, kijk, garantie heb je tot aan de deur. Maar dan heb je in ieder geval de inzet getoond van wat je wilt. Hè. Bijvoorbeeld met woningbouw. We zien dat er een woningnood is. Maar je gaat morgen niet even 10.000 woningen uit de grond stampen. Want je moet grond vinden, aannemers. Het moet allemaal betaalbaar zijn. Dus we gaan hard voor doorknokken. Hè. De komende jaren komen er echt heel veel woningen bij in Kuddelstaart, in de Aalsmeer. Maar ze zijn er meer uitdagingen. Dus het is af en toe. Het is af en toe roeien tegen de blubber in. Als je dingen voor elkaar wilt krijgen. Maar ja, daar zijn we ook voor aangesteld samen met de gemeenteraad. En dan gaan we daar echt mee daarvoor knokken.
1: Ja. Ja. Als jullie kijken naar de afgelopen 4 jaar. Dan zijn natuurlijk ook bepaalde keuzes gemaakt bij de gemeente. Zijn er keuzes gemaakt waarvan je zegt van ja, die hadden we beter niet kunnen maken. Want dan hadden we nu meer budget gehad om meer ons toekomstdoel te bereiken voor de komende jaren.
2: Nou, ik denk dat de afgelopen jaren hele bewuste keuzes hebben gemaakt. Want ook toen, eigenlijk hadden we een financieel ravijnjaar 2 jaar eerder al in beeld. Nou, die is uiteindelijk opgeschoven naar 2028.
3: Ik wou zeggen, dan zaten we eigenlijk dit jaar zouden we daarin zitten.
2: Ja, daar zaten we toen ook heel dicht tegenaan. Dus toen hadden we al zoiets van, even voorzichtig aan met alle investeringsbeslissingen, uitgaven. Dus ook toen hadden we al dat in beeld. Dus we hebben niet echt gedacht van, we hebben zat geld en we geven maar wat uit. Dat hebben we niet gehad de afgelopen periode. Nee.
1: Oké. Zijn bepaalde en belangrijke aspecten die ook hier de komende jaren gaan spelen? Dan heb ik het bijvoorbeeld over, we hebben het al genoemd, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, Schiphol, bereikbaarheid, maar ook over de inwoners hier in Aalsmeer, om het leefbaar te houden. Daar gaan we straks nog even naar de muziek even verder over praten. Rinus, jij had weer muziek klaarstaan.
3: Ga je nou mij Sven noemen? Ja. Nee toch? Nou, ik kan je één ding vertellen. Financieel zit ik niet zo goed in elkaar hoor. Maar oké. Nee, we gaan lekker luisteren naar Direct.
1: Doe het.

0: Heerlijke muziek van Direct hier op Radio TV Aalsmeer.
1: Mondvol.
0: Heerlijke muziek.
1: En het is te hopen dat ze de komende 4 jaar niet gaan vallen. Maar oké. Okay.
0: Nou, als ik kijk naar Den Haag. Ik ga gewoon eventjes persoonlijk. Hè, als jullie kijken in Den Haag. Hoe zien jullie dat? Zit het Den Haag nog kabinet over 3 jaar?
2: Nou, dat vind ik heel lastig te zeggen.
1: Kijk, het is maar die hele rol houden.
2: Minderheidsconstructie, hè, minderheidskabinet is natuurlijk ook een lastige constructie. Tegelijkertijd is het ook iedere keer met de uitslagen en de versnippering. Je hebt het te doen met de uitslag die er ligt. Dus ja, ik snap dat het ook een heel lastige puzzel was. Dus ja, het is, ook dit is een lastige constructie. Ik denk dat iedereen dat ziet. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Dus voor jou, Sven, hoe kijk jij daar tegenaan, wat er in Den Haag gebeurt?
3: Nou ja, het is een experiment, hè, minderheidskabinet. In Scandinavië lukt het al een aantal jaren wel. Maar hier zie je echt partijen aan de randen van het politieke spectrum die gewoon, laat ik zeggen, wat minder constructief in de wedstrijd zitten.
0: Ja.
3: En zeker als je moet bezuinigen als minderheidskabinet, welke oppositiepartij wil tekenen dan bij het kruisje?
0: Ja.
3: Dus dat zie je nu al, hè. De ene bezuiniging naar de andere, die valt van de kar af. Ja, wordt een hele lastige.
0: Ja. Maar goed, we zitten hier in Aalsmeer ook met uitdagingen. En dan, we hebben al een aantal onderwerpen genoemd. Wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Wat ik mij afvraag, hoe combineer je woningbouw met het behoud van het dorpse karakter van Aalsmeer?
2: Bart? Ja, de manier waarop je bouwt. Hè. Dus ga je overal hoge flatgebouwen neerzetten of niet, zeg maar. Dat soort keuzes. En wij denken eigenlijk dat hoe Aalsmeer dat al in heel veel jaren gedaan heeft, dat een prima lijn is. Hè? Dus er zijn best plekken, zoals bijvoorbeeld rondom de Kastelijnweg zijn een aantal voorbeelden van appartementgebouwen die wat hoger zijn. Nou, dat kan best. Maar over het geheel genomen vinden we het wel belangrijk dat het ook gewoon qua schaal, zeg maar, ook een beetje behapbaar blijft. En het dorpse sfeer blijft uitstralen. En dat heeft ook te maken met de openbare ruimte natuurlijk. Ruimte voor groen, voor sport. Dat soort voorzieningen is dan heel belangrijk. En tenslotte het allerbelangrijkste, gewoon de sfeer in het dorp. Dat we elkaar kennen, een beetje leuk met elkaar omgaan. En niet een soort individualistisch geheel wordt. Dat is nog het allerbelangrijkste.
0: Nee, we hebben Aalsmeer, het kenmerk, dat loop ik. Zeg ik altijd heel vaak, wij hebben Aalsmeer nog het begrip van wie ben jij er eentje. En dat moeten we in Aalsmeer gewoon echt blijven houden. Maar als we kijken naar die woningbouw, wat er allemaal op ons afkomt, dan moet je keuzes maken. Woningbouw, maar je hebt ook te maken met mobiliteit, bereikbaarheid. Soms worden de plannen gemaakt en dan denk je van maar hadden we eerst niet de toegangswegen na die woningbouw of die bouwterrein toe eerst moeten ontwikkelen. Die keuzes, hoe worden die bepaald?
1: Ik denk dat ze die les in Kudelstaart hebben gehad. Ik bedoel,
2: ik kan er eerst wel wat over zeggen. Ik denk dat Sven er ook wat over zeggen. Kijk, inderdaad, terugkijkend is dat vaak een discussiepunt geweest. Hè? Bij diverse woningbouwplannen dat dan weerstand kwam, ook vanuit omwonenden en dergelijke, en tot rechtszaak aan toe over het verkeer. Tegelijkertijd zien we ook dat op heel veel plekken waar niet gebouwd wordt, dat dan kritiek komt van ga daar eens bouwen. Dus in die zin is dat ook een lastig dilemma. En kijk, waar als je het hebt over het echte de doorstroming en echt het afwikkelen van verkeer, dan zijn we ook heel erg afhankelijk van de provincie. Mm-hmm. Ja, en van de vervoerregio. En dan zullen soms mensen denken, dan wordt het schuiven ze het af op. Maar dat is wel de realiteit. Wij zijn daar ook in hoge mate afhankelijk van die partijen. En wij zitten in een vervoerregio, dat is een heel groot gebied. Dat is Amsterdam, maar dat is ook zeg maar van Aalsmeer tot Purmerend. Dus een heel groot gebied. Ja, en dan moet je ook opboksen tegen beleid als STOMP heet dat. Hè? Dat staat voor stappen, trappen, openbaar vervoer, mobiliteitsdiensten en dan pas laatste de privéauto. Dus zeg maar investering in de weg, daar moet je heel hard voor knokken om die voor elkaar te krijgen. En bij de provincie in Imdito komt er nog bij dat de budgetten ook allemaal onder druk staan, ook bij de provincie. Dus en dat is wel het grootste knelpunt natuurlijk. Wil je, ofwel je moet volwaardig openbaar vervoer hier hebben. Nou, het verschil tussen Aalsmeer in andere, wij hebben geen tram, geen metro, et cetera. Dus eer dat we dat hebben, ben je de hele tijd verder. En dus blijft de auto belangrijk. Ja, dat is echt knokken, ook in gremia's zoals provincie, ja. Vervoerregio.
0: Ja, maar als je kijkt nu naar bereikbaarheid om Aalsmeer binnen te komen met je auto. Het is momenteel, de laatste weken, hè, je komt vanuit van A4, A5, je wil naar Aalsmeer. Het is eigenlijk niet meer te doen. Als je ziet hoe druk het is. Hoe lang, ik moest laatst, dat was met Hemelvaart, nou kwam ik van Schiphol. Was dan wel de woensdag voor Hemelvaart. Maar ik heb er 1,5 uur over gedaan om van de luchthaven naar Aalsmeer te komen.
1: En dat komt natuurlijk alles. Het heeft alles te maken met het mooie weer en Aalsmeer de brug.
0: En de wegwerkzaamheden. Want alles wordt ook tegelijkertijd heel vaak uitgevoerd. Maar is dat ook iets wat jullie vaak horen van ja, hoe moeten we dit met elkaar oplossen?
3: Nou, zeker. En kijk, iedereen maakt dat een paar keer mee. Hè. Dan sta je echt veel te lang in de file. Vond met die bruggen. Nou, dat heb jij toen opgepakt samen met je collega van Amstelveen. Op zijn minst van nou, laat al die toeristische vaart tijdens spitsuren, laat die brug gewoon dicht.
0: Ja.
3: Om te beginnen. Nou, dat is uiteindelijk gelukt. Dus dat is al, hè, dat die brug langer dicht blijft, zeker tijdens de spits. Nou, dan heb je nog wel de beroepsvaart. Nou, daar heb je nog wel mee te dealen. Ja, we kennen allemaal de rotondes. Daar moest de snelheid wel uit. Ja, dat betekent ook dat je in Haarlemmeer, als je in Aalsmeer wilt, dat je op een gegeven moment wel tegen een villa aanrijdt. Ja, ja. Het is kiezen. Ja. Het is kiezen.
0: Maar de rotondes is besloten, daar komt een nieuw plan voor. Zijn er al gedachten bij de gemeente hoe dat aangepakt gaat worden?
2: Nou, ik denk, je hebt kunnen zien in het persbericht, hè, dat de portefeuille, ik had verkeer en dat gaat naar VVD. Dus maar om even terugkijkend, hè, we hebben 2 uur geleden nog een raadsbrief gestuurd. Hè, dus een brief van de gemeenteraad waarin we de laatste stand van zaken hebben medegedeeld. En je vraagt van, nou, zijn er ideeën over, hè, hoe dat wordt aangepast? Die ideeën worden nu uitgewerkt. Hè, dus we hebben met de provincie en de vervoerregio afgesproken dat we dat nu allemaal echt gaan uitwerken. Dus we hebben ze eindelijk mee in ook op bestuurlijk niveau dat ze vinden, oké, we moeten hier nu iets mee gaan doen. En er is ook in die raadsbrief aangekondigd dat na de zomer wordt er ook met de gemeenteraad een aantal sessies gepland om, of aantal in ieder geval wordt met de gemeenteraad een aantal sessies gepland om dat met ze te gaan bespreken en de verschillende varianten ook door te nemen. Maar wat daaruit gaat lopen, daar kunnen we nu nog niks over zeggen, want dat wordt nu allemaal uitgewerkt.
0: Ja, maar is dat een tijdrovend proces? Gaat dat snel? Is de bedoeling dat het eind dit jaar dat die plannen concreet zijn?
2: Dat is de bedoeling, ja. En hoe de uitvoeringstermijn daarvan, daar kunnen we ook nog niks over zeggen. Want dat hangt natuurlijk sterk samen met ja, wat voor ingrepen het zijn.
0: Ja, ja. Dan ook nog even over mobiliteit. Oosteindeweg, daar is natuurlijk ook nogal wat te doen over. Over de doorstroming. Een fietspad natuurlijk. 30 kilometer zone. En niet meer parkeren bij de huizen. Dat heb ik begrepen. Wat ook opnieuw heroverwogen. Klopt.
3: Nou, kijk, de opzet was de Oosteindeweg. Allereerst heeft de gemeenteraad besloten een aantal wegen terug te schalen naar 30 km per uur. Waaronder de Oosteindeweg. Dus daar wordt dan uitvoering aangegeven. Mm-hmm. En gelijktijdig wordt gekeken van nou zijn er nog een aantal andere verbeterpunten die je dan gelijktijdig kunt meenemen met het opknappen van zo'n weg. Nou, Oosteindeweg, mm-hmm. Daar hoor je vaak ook van aanwonenden van ja, er wordt hier te hard gereden. Nou, hoe kun je daar het beste mee omgaan? Maar ook ja, ik zou mijn kind daar niet willen laten fietsen. Dat hoor ik ook wel te vaak. Plus, als ik over de stoep wil, dan moet ik de weg over. Omdat die auto's gewoon volledig op de stoel alles blokkeren. En er zitten ook nog wat aantal ouderen aan die weg. Die ook afhankelijk zijn van een rollator. Ik heb er zelf gezien dat er eentje moest echt de weg op. Nou, ik rende bijna naar buiten om die tegen te houden. Omdat er weer een dikke auto op de stoep stond. Dus kijk. Dat is toen ook zo. Er zijn de inwoners toen meegenomen in de beach. Ook met een informatiebrief. Van, er zijn een aantal aspecten die we echt willen verbeteren. A, die snelheid moet eruit. Nou, hoe kan je dat het beste doen? En er zijn heel veel gedachten bij. Hè? Ja. Maar we willen ook weer die stoep vrij kunnen maken voor de wandelaar en de ouderen met de rollator. En dat niet met die auto's alles blokkeren. En wat je ook merkt, ja, de hele Oosteindeweg is één parkeerstrook. Alleen het wordt ongeveer voor 10-20% maar gebruikt. Dus het is ook nog eens een keer een niet-efficiënte manier van een weginrichting. Nou, dan, als je dat bij elkaar op een tekentafel zet, dan probeer je daar een soort van concept uit te werken. Dat concept hebben we gepresenteerd aan de bewoners en die werd ruim bezocht. Ik ben daar ook geweest en ik heb daar ook een paar goede gesprekken gehad, om het zo te noemen. Er zijn ook heel veel reacties zijn er ingestuurd naar het ambtenarenteam. Ja, en dat zijn er zoveel geworden dat we hebben gezegd, nou, we hebben even wat meer tijd nodig om al die reacties op een goede manier te verwerken en te kunnen beantwoorden. Dus daar is men nu druk mee bezig.
0: Oké. Nou, bedankt in ieder geval voor jouw toelichting. Gezien de tijd moeten we bijna gaan afsluiten. Als ik kijk naar morgenavond met de coalitie. Als jullie in één zin moeten uitleggen waarom de presentatie met de coalitie het beste is voor Aalsmeer. Wat kunt u daarover zeggen? Waarom juist die keuze?
3: Continuïteit en stabiliteit.
0: Oké. Okay. En voor jou, Bart?
2: Stabiliteit en het beste voor Aalsmeer.
0: Ja. Nou, heel spannend. Morgenavond de presentatie aan de raad. Ook te volgen live op Radio TV Aalsmeer. Rinus, we zijn er weer doorheen. Had jij nog een vraag van je zegt, ik wil nog eventjes dat nog...
1: Nou, dat heeft eigenlijk helemaal niks met politiek te maken. Maar ik wil nu een afspraak maken met Sven. Ik heb net namelijk gehoord dat hij...
3: Oh nee.
1: Ja, volgend jaar gaat hij Aalsmeer Roest niet draaien. Ja.
0: Oh, dat is heel iets anders.
1: Ja, dat vind ik echt heel iets anders. Maar ik wil wel... Ik wil nu gewoon weten... Gaat dat lukken, ja of nee?
0: Nou, Sven?
3: Nou, ik heb een oldtimer in de garage. Die heeft heel dringend een restauratie nodig. En dat gaat komend jaar, vrees ik, niet gebeuren met mijn functie als wethouder. Maar... Volgens mij mogen er ook echt roestige modelletjes komen.
1: Ja, absoluut. En polyester roest niet, hè?
3: Nee, polyester niet. Maar je weet, een keveronderstel, dat
1: is waar.
3: Dat kan ook roesten. Dus
0: okay.
3: Ik ga er diep over nadenken.
0: Nou, dankjewel. Nogmaals dank voor jullie komst hier naar de studio.
2: Graag gedaan.
0: We gaan het morgen volgen. Ik ben er volgende week weer met Business Lounge. En dan hebben we te gast Nico Hofman van de PACA in Aalsmeer. Tot volgende week. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot volgende week.
4: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
6: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
7: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
6: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
5: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer. Vanavond klaart het verder op. Dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
8: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
4: Radio Aalsmeer.
9: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
4: Altijd bij jou in de buurt.

En dat kan niet, hè? De langzaam mond dicht houden, dat kan niet heel goed hoor. Goedenavond en welkom. Het is 11 minuten over 8 op je eigen lokale. 99.0 op de kabel, 105.9 in de ether. En wereldwijd natuurlijk te beluisteren op radioalsmeer.nl. Danken de heren van de politiek. Nou ja, was het een heer van politiek? Erik was niet echt een politicus natuurlijk. Maar goed, hij deed het programma wel. En Rinus zat weer achter de knoppen. En die hield het tot strak 8 uur vol om de microfoons open te laten staan. Dat maakt het voor mij altijd lekker makkelijk om snel te starten. En dat deden we natuurlijk ook met Chicago Beginnings. En dat deden we allemaal in de 2 voor 10. De eerste in de 2 voor 10. Omdat Walter Paratzaider vandaag op 81-jarige leeftijd is overleden. En dat was een van de grondleggers van Chicago. En zat ook in het Blazers Ensemble. Wat wel heel goed te horen was in het nummer Beginnings van Chicago. Straks nog een nummer van Chicago. Maar eerst maar even wat andere muziek. Hier is, Arian dan maar. Kijken of hij het doet. Hij krijgt nu al applaus en hij moet ook beginnen.

Hé, wat jammer. De cd-speler skipt en het is een nieuwe cd. Hij komt net uit de folie vandaan. Eén skipje kan ik nog wel verdragen. Maar als het er 6 of 7 worden, vind ik dat toch wel heel erg vervelend. Dus we gaan gewoon andere muziek opzetten. En dan gaan we straks nog een keer proberen. Want ik geef het niet zo gauw op. Maar dus nu werkte die eventjes niet. Ja, en dan, wat is dan wijsheid, zeg maar? De Eagles. Dat is echt een nieuw kind in de stad. Winterdorp.

We hebben dus twee cd-spelers in de studio. Die zitten in één apparaat weliswaar, maar het zijn twee aparte spelers. En ik denk dat niemand ze meer gebruikt de laatste tijd, want anders had iedereen wel gemerkt dat ze allebei niet goed functioneren. Of het ligt aan mij. Dat mijn nieuwe cd's te nieuw zijn of zo, dat ze nog een beetje moeten slijten alvorens ze de muziek goed weergeven. Het is niet anders. Zo werkt het. En dan moet ik dan maar een beetje heel veel op inspelen. Ik moet even ondertussen natuurlijk, want dat verwacht u van mij. Zegt Bogaert, heb je ook nog muziek? Ja, natuurlijk heb ik die wel. En wat ga je dan draaien? Nou ja, ik heb wel wat klaarstaan hoor. Want ik had het nog niet klaarstaan. Want ik had nog eventjes. Een minuut of 3, 4. Maar mijn vriend Bob Dijksen in Alkmaar, die heeft weer voorwerk gedaan deze week. En die zegt, Peter, ik heb er wel weer eentje gevonden. Het is niet de allerlangste, maar het is, hij mag wel als lange. Nou ja, wie ben ik dan om dat tegen te houden? Ja, niemand eigenlijk. Dus die gaan we dan maar gewoon instarten, denk ik dan. Lynyrd Skynyrd, Freebird. Op verzoek van Bob.

Lynyrd Skynyrd hoorde je met Free Bird op verzoek van Bob, die weer een lekkere lange voor me uitzocht. Daarvoor hoorde je Loonings van Marco Bernard, maar helaas kon ik hem niet helemaal draaien, want de cd-speler gaf de geest daar weer voor. De Eagles met The New Kid in Town, daar zijn we weer een beetje bijgepraat met wat we allemaal gedaan hebben. En ja, de volgende plaat staat nu wel klaar, die is van Van Alterdijk. Heet You. Niet elke rock hoeft lang te zijn.

En daar werd ik gewoon stil van. Je hoorde... ja, soms heb je dat. Hè? Je hoorde Code 18 van het album Human Error. Dat is het vorige album, niet het huidige album. En ik draaide Crystal of Time. We gaan eruit met het laatste nummer van het eerste uur. En dat is van november. Ga er maar van genieten. Ja, het is nog lang geen november hoor. Duurt nog een paar maandjes. Maar hier is de Clowns Overture.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Curaçaose crimineel Shurandy Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire basis van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenen ze hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
3: Met Peter.

altijd weer de vraag, hè. Zit hij er niet? Zit hij er wel? Zit hij er niet? Ja, hij zit er wel. En leuk dat jullie er ook nog zijn aan de andere kant van deze... Aan de achterkant van deze microfoon. Het is... Het is bijna 8 minuten over 9 op je eigen lokale. 99.0 op de kabel. 105.9 in de ether. En wereldwijd natuurlijk te beluisteren op radioalsmeer.nl. En er zitten weer in het land her en der mensen mee te luisteren. En ook over de wereld wel. Goed, de eerste was natuurlijk de tweede in de 2:10. Ja, dat heb je met de tweede plaat in het eerste uur. De eerste plaat in het tweede uur. Was het Chicago, Love Me Tomorrow draaide ik. Omdat vandaag Walter Parratsider, 81-jarige leeftijd, is overleden. En wie denk je dat dat is? Nou, dat is een van de medeoprichters van Chicago. Was met name belangrijk in de blazers-sessie, zeg maar. Hij was een enorme blazer. En hij heeft toch 81 jaartjes kunnen blazen, zeg maar. Goed, we gaan gewoon lekker naar de volgende plaat. Want we hebben nog maar 52 minuutjes om ervan te genieten. Hier is Marcel Singor en Lifer.

En we kennen er allemaal, hoor. We kennen er allemaal. Ik moet eventjes mijn geluid wat harder zetten. Hoor ik. Suzy Quattro. Ze heet eigenlijk Susan K. Quattroccio. En Ken was in 1977 haar eerste hitje. Ze is inmiddels 75 jaar oud. En nog niet versleten. Of is ze al 76? Nou, het is in ieder geval, het zal erom hangen. Little Miss Lovely is dit. Dit is een plaatje wat ze afgelopen maart uitbracht. Laatst sprak ik iemand die zei, joh, zou ze nog in leven zijn? Nou, ze maakt nog gewoon muziek. Ze maakt nog gewoon muziek. Dus bij deze het bewijs geleverd, Tony. Want jij was het die het vroeg. We gaan verder met morgen de Steers Predators. Predators van het werkje Monuments of Man.

klassieke van het hoorde je met Red Sun. En daarvoor natuurlijk Morgendust en Predators. We gaan verder met de muziek van Ur-Oosten. Enorm. Ze waren van de week weer behoorlijk live bezig op de podia. Hier is Time's Fading. Prachtig nummer van hun laatste album. It's Time. Maar het is nog geen tijd. Ik denk dat we nog wel even hebben. Maar het verschrijdt wel.

The Foundation, C'est Lunette Noire. Dat klinkt zoiets als zonnebril. En die ga je de komende dagen echt nodig hebben, heb ik begrepen. Want we zitten best heel dicht bij het vuur. Of de warmte. Of close to the fire. Hier is Kajak. Over bruggetjes gesproken. En je winnaars ben je best veel bruggetjes.

En dit was na 2000 het eerste album wat ik weer kocht van Kajak. Chance for a Lifetime. De live, het live album met allemaal grote hits. Dat was ook weer een beetje de start van Kajak. En dat vond ik toch wel heel erg mooi. Close to the Fire draaide ik ervan. En we gaan verder met Everything Changes When You Turn It On. Here's Flight Recorder.

En dan zet je gewoon spontaan het verkeerde schijfje uit. Sorry. Dat deed ik niet goed. Maar ik ga wel even andere muziek opzoeken voor je ondertussen. Natuurlijk. Nou, natuurlijk. Ja, ik heb ondertussen ook eventjes de cd's die ik wilde draaien, die ik nog niet had geript, ondertussen ook eventjes digitaal gemaakt. Dus ja, die ga ik proberen. Nou, laat ik maar gewoon gaan draaien. Hier is Marco Bernard met een cover van Boston.

Echt een goede cover van het Boston nummer. Long play, foreplay, long time. Ja, die. Dan is het ook gelijk tijd geworden voor het laatste nummer. Want we hebben nog maar 4 minuutjes, dus we moeten opschieten. En ik wilde nog wat draaien van Eye of Midian. Dat ga ik ook doen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dit is een nieuwe aflevering. Eye of Midian. Hier is... welke had ik nou klaargezet? Jeetje. Elixir of Night. Gewoon mooi. Tot volgende week. Dag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord.